0: ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. En Feyenoord heeft de aanvaller Leo Sauer verkocht aan de Duitse VfB Stuttgart. Zo maakt de club bekend. De 21-jarige Slowaak miste de tweede seizoenshelft door een hamstringblessure en was net weer fit genoeg om mee te trainen met de groep. Naar verluidt zou Feyenoord 15 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Sauer is vooral bekend van zijn debuutwedstrijd bij Feyenoord. Toen scoorde hij op het kasteel tegen Sparta in de blessuretijd de 2-2. In totaal kwam Sauer 44 duels voor Feyenoord in actie, waarin hij 6 keer scoorde. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een enkele bui bij 18 graden. En morgen wisselend bewolkt wederom met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Eurmond doe je er 5 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Enige.

0: ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Born staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug doet het 10 minuten langer over. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

Yippee! Raiders, you know, up there in the sky.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. De douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend duren. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: regio hebt u vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond zijn twee rijstroken dicht. Daardoor heb je 40 minuten vertraging. En op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Voor Limbricht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. De douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is de vangrail nog kapot. Een oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Voor Limbrecht staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde het 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom heb je voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatste overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot. Ook zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft rond 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark Rivoli bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die de zakenman zelf bezit. En het fietspad op de Lange Schenkeldijk in Spijkenisse is afgesloten omdat het asfalt ernstig is verzakt. Daardoor zijn er grote scheuren ontstaan waar een fietsband gemakkelijk in past. Het fietspad loopt langs het Spijkenisse Medisch Centrum. Het is nog onbekend hoe de grond onder het fietspad heeft kunnen verzakken. De gemeente Nissewaard wil het fietspad zo snel mogelijk herstellen, maar heeft nog geen idee wanneer dat lukt. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's en voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En in een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met de Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Waarschijnlijk heeft de krater te maken met Russische aanvallen van vannacht op de Oekraïne. Zo zegt een correspondent van de NOS. Het lijkt erop alsof een Russische kruisraket is neergestort op Pools grondgebied. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximum van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: In de regio rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten file. Dat komt door de wegwerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Larsa.
1: Bos gaat van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En door wegwerkzaamheden loopt het vast op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de Westdijk in Spijkenisse heeft de brandweer enige tijd gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt. Een persoon zag aan de overkant van de sloot een verlaten kinderfietsje. De melder is langsgelopen om te kijken of er een kind bij hoorde. Toen diegene geen kind kon vinden, is de brandweer gealarmeerd. Een van de duikers van de brandweer is in de sloot gegaan om te kijken of het kind daar was. Na een zoekslag werd er niemand aangetroffen. Vermoedelijk lag het kind het fietsje al langere tijd langs de sloot. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger ook dan die in het eerste kwartaal werd geboekt. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's, voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd bleef de vraag naar vliegen groot, zo zegt KLM zelf. KLM heeft de komende jaren ook veel geld nodig, want er moet geïnvesteerd worden in stillere en schonere vliegtuigen. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En Sparta heeft zich versterkt met middenvelder Robin van Kruijsen. De 20-jarige voetballer komt over van FC Volendam. Sparta was naastig op zoek naar nieuwe middenvelders, omdat de club met Julian Baas, Jens Toornstra, Alwander Roeltsooi en Ioni Santos maar 4 middenvelders in de selectie had. Van Kruijsen speelde vorig seizoen 24 duels met FC Volendam in de Eredivisie en scoorde daarin 4 keer. Hij tekent een contract tot en met medio 2030 in Rotterdam-West. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dagen, of in de van de dag komt er een wolkenveld. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug doe je er kwartier langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. Van een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder staat een 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de Westdijk in Spijkenisse heeft de brandweer enige tijd gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt. Een persoon zag aan de overkant van de sloot een verlaten kinderfietsje. De melder is er langs gelopen om te kijken of er een kind bij hoorde. Toen diegene geen kind kon vinden, is de brandweer gealarmeerd. Een van de duikers van de brandweer is in de sloot gegaan om te kijken of het kind daar was. Na een zoekslag werd er niemand aangetroffen. Vermoedelijk lag het kinderfietsje al langere tijd langs de sloot. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger ook dan die in het eerste kwartaal werd geboekt. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's, voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd bleef de vraag naar vliegen groot, zo zegt KLM zelf. KLM heeft de komende jaren ook veel geld nodig, want er moet geïnvesteerd worden in stillere en schonere vliegtuigen. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En Sparta heeft zich versterkt met middenvelder Robin van Kruijsen. De 20-jarige voetballer komt over van FC Volendam. Sparta was naastig op zoek naar nieuwe middenvelders, omdat de club met Julian Baas, Jens Toornstra, Alwander Roeltsooi en Ioni Santos maar 4 middenvelders in de selectie had. Van Kruijsen speelde vorig seizoen 24 duels met FC Volendam in de Eredivisie en scoorde daarin 4 keer. Hij tekent een contract tot en met medio 2030 in Rotterdam-West. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komt er een wolkenveld. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Door wegwerkzaamheden heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: van 2 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag hebben we in onze regio minder zon vanwege de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Asdeeltjes die zijn opgestegen bij de bosbranden worden door de wind meegevoerd en vormen hier een fenomeen dat op sluierbewolking lijkt. Het is waarneembaar als een soort waas die voor de zon hangt. Vooral gisteravond en vandaag is het fenomeen te zien, maar daarna trekken de aswolken weer weg, zegt aldus weerman Ed Aldus. En in de dorpen op Goeree-Overflakkee worden de komende weken 's avonds en 's nachts mannen en vrouwen met zaklampen gespot. Het gaat niet om leden van het inbrekersgilde, maar om ecologen die onderzoek doen. Tot oktober brengen ze in kaart welke beschermde dieren er in de dorpen voorkomen. De mannen en vrouwen lopen rond met onder andere verrekijkers en hebben een oranje hesje aan. Met het onderzoek probeert de gemeente vergunningsaanvragen makkelijker te maken voor burgers en bedrijven. Nu moet nog bij iedere vergunningsaanvraag voor werkzaamheden aan een woning of gebouw een individueel onderzoek gedaan worden. Met dit grote onderzoek is dat straks niet meer nodig. En Jos Leidekkers is in België bij verstek veroordeeld tot 14 jaar cel en een boete van €400.000. Daarmee krijgt Leidekkers de zwaarste straf van alle verdachten in de zaak over de import van 25 tonnen cocaïne in de Antwerpse haven. De Brabantse drugscrimineel, die ook wel bekend staat als Bolle Jos, heeft door de straf nu in Nederland en België bij elkaar opgeteld 103 jaar celstraf openstaan. Leidekkers zit momenteel ondergedoken in Sierra Leone, waar hij een relatie zou hebben met de dochter van de president van het land. En de Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie naar mogelijke belangenverstrengeling. Een hoofddocent deed onderzoek terwijl hij zich via zijn eigen bedrijf liet betalen door onder meer de eigenaar van Red Bull, melden meerdere media. Docent Joris Verster verschreef onder meer met andere wetenschappers 14 de door Red Bull betaalde artikelen. Het bedrijf kwam steeds positief naar voren. Verster zegt dat hij altijd transparant is geweest, maar de UU vindt dat dit niet of onvoldoende is gebeurd. Sinds 1 mei zit Verster ziek thuis en heeft hij al zijn activiteiten beëindigd, zegt hij. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komen er wolkenvelden. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Annelie Boschuit van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doet het 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpool heb je 5 minuten vertraging. Op de A58, Breda richting Eindhoven, staat tussen Tilburg Centrum en Oorschot een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, tussen Kundenberg en de Duitse grens, door grenscontroles 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

Dear Mars, let me hold you like I never did.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een tractorbestuurder is in Blijswijk met zijn voertuig de sloot ingereden. Dat gebeurde op de laan van Maatenesse. De brandweer moest de bestuurder bevrijden uit de tractor die op zijn zijkant in het water terecht was gekomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou op dat moment aanspreekbaar zijn. KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 190 miljoen euro winst gemaakt. Dat is ondanks de stijgende kerosineprijzen en de oorlog in het Midden-Oosten. Een jaar eerder draaide het bedrijf nog een verlies van 460 miljoen euro. Air France heeft meer te lijden van de hoge kerosineprijzen dan KLM. KLM vliegt rechtstreeks op Azië. Zusterbedrijf Air France reist via het Midden-Oosten naar Azië. En door de onrust rond Iran kozen meer reizigers voor een directe vlucht met KLM. Ook blijven de resultaten hoog doordat mensen niet minder gaan vliegen, ondanks de gestegen kosten. Inwoners van Capelle en Krimp aan de IJssel kunnen medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit aan de deur krijgen. Die komen dan in tuinen onderzoek doen naar de aanwezigheid van larven van de tijgermug, zegt wethouder Arnoud Proos.
1: Ja, wat zij doen is echt het aanpakken van stilstaand water. En dat kan zijn in de rioolkolken, dat kan zijn in openbaar gebied. Maar zij mogen ook vragen om tuinen binnen te treden, om daar ook te kijken. Zij verwijderen dat stilstaande water als het kan. En water wat niet verwijderd kan worden, dat wordt behandeld met een speciaal middel.
0: De mug is door een oplettende inwoner in zijn tuin ontdekt. Tijgermuggen horen hier niet thuis. Ze brengen ook tropische ziektes over, zoals knokkelkoorts en Zika. De medewerkers van de NVWA zoeken in een straal van 500 meter rond de vindplaats in de wijk Oostgaarde-Zuid in Capelle en aan de overkant in Krimpen. Inwoners kunnen ook zelf aan de slag om stilstaand water in hun tuin aan te pakken, zegt de wethouder. Het weer, toenemende sluierbewolking. Het wordt uiteindelijk ook steeds bewolkter. Het is nu nog 28 graden, aan zee een paar graden koeler. Maar vanavond en vannacht kan het ook gaan regenen. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag, verspreid over de regio en enkele buien. En dan wordt het niet warmer dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De vrienden van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Aansluitend 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Groter is de vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook bij Oorschot. Vanaf knooppunt De Baars 8 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden richting Eindhoven. Dat doe je dan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft sinds er afgelopen weekend camera's zijn geplaatst op de Merwedebrug bij Gorinchem 100 vrachtwagens en touringcars beboet. Het gaat om Nederlandse bestuurders, omdat vrachtwagens en touringcars met een buitenlands kenteken nog niet kunnen worden beboet. Rijkswaterstaat sloot de brug een kleine 2 weken geleden af voor zwaar verkeer. De stalen boogconstructie bleek minder sterk dan gedacht en daarom mogen er geen vrachtwagens of touringcars zwaarder dan 3,5 ton overheen. Maar weinig bestuurders trokken zich er iets van aan. Reden waarom Rijkswaterstaat afgelopen weekend camera's heeft geplaatst. Hardleerse bestuurders kunnen een prent van €500 tegemoet zien. De Fiat heeft bij een bedrijf in Alblasserdam een partij nepmerkkleding in beslag genomen. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst deed gisteren een inval aan de Kelvin Ring na het zien van de TikTok-filmpjes die het bedrijf had geplaatst. Er zijn 3 mensen aangehouden. In het pand lag ook consumentenvuurwerk. Tot voor kort mocht dat worden afgestoken, maar sinds dit jaar niet meer. De Fiat is gisteren tot 's avonds laat bezig geweest om alle spullen uit het bedrijf van de Kelvering in Alblasserdam af te voeren, schrijft Alblasserdams Nieuws. De jaarlijkse technoparade in Berlijn gaat eind volgende maand niet door. De organisatie schrapt Der Zug der Liebe, of liefdestrein, vanwege de recente aanslag bij de Pride, ook in Berlijn. Om de parade veilig te laten verlopen zouden extra zware veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar die druisen in tegen alles waar het evenement voor staat, zegt de organisatie. Tolerantie, diversiteit en solidariteit. En de extra beveiliging zou ook in de papieren gaan lopen. Vorig jaar liepen er zo'n 10.000 mensen mee in Der Zug der Liebe in Berlijn. De KNVB wil met nieuwe regels tijdrekken gaan aanpakken in de Eredivisie. Een doeltrap of inworp moet binnen 5 seconden genomen zijn. Als de bal dan nog niet terug is in het spel, grijpt de scheidsrechter in. En als een doeltrap te lang duurt, kan een corner volgen. En bij tijdrekken bij een inworp mag het andere team het spel hervatten. Voor een wissel staat voortaan een tijd van 10 seconden. En ook blessurebehandelingen moeten sneller. De nieuwe regels gaan komende zondag in tijdens de wedstrijd PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog. Het is vanmiddag 28 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui. In de middag zien we de zon weer. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug weer werkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel 10 minuutjes oponthoud. En een 30 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Staat 8 kilometer file vanaf Venray-Noord, dus een 30 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte auto. 1 rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan de route via Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: de radio. Ik ben er.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Sommige vrouwen.

van de ANWB. In het zuiden van Nederland rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug vanwege wegwerkzaamheden aan de brug. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En om diezelfde reden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. Tot slot de A73 richting Nijmegen, die is dicht tussen Venray en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de A.

0: imprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
1: De lekkerste plaat hier de Los Nettos Bar. Fade away. En nu gaan we gewoon, omdat het kan, heel dicht tegen elkaar aan zitten. En leuk.
2: Deze zwijmeltrang smelt je als een bolletje ijs.

0: Maries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De herdenking bij Loods 24 in Rotterdam is korte tijd stilgelegd. Demonstranten verstoorden de herdenking van duizenden gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog. Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Toen hij een toespraak hield, zijn er leuzen geroepen. Tot woede van weer een ander deel van de aanwezigen.
1: Beste aanwezigen, wegens een verstoring leggen wij op dit moment de herdenking even stil. Zodra het weer rustig is, zullen wij de herdenking hervatten. Blijft u rustig op uw plaats.
2: Ik heb jullie gezegd dat dit zou gebeuren.
0: De demonstranten zijn weggevoerd waarna de herdenking is doorgegaan. Er waren ook mensen in het publiek die met hun rug naar de ambassadeur gingen staan. Voorafgaand aan de herdenking aan de Stieltjesstraat in Rotterdam had de politie nog betogers verwijderd die borden bij zich hadden waarop ze zich uitspraken tegen de komst van de Israëlische ambassadeur. Shell heeft de afgelopen 3 maanden een winst geboekt van bijna 10 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Shell profiteert van de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen van olie en vloeibaar aardgas zijn de afgelopen maanden flink gestegen op de wereldmarkt. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de enorme winsten van oliebedrijven aan te pakken. Het kabinet wil dat niet, omdat het moeilijk zou zijn om vast te stellen wanneer bedrijven te veel verdienen aan olie. Zo'n 84.000 mensen die waren geëvacueerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen weer terug naar huis. Het gaat om inwoners van het gebied ten westen van Bordeaux. Daar is een gebied verwoest van 4 keer de omvang van de stad Parijs. De brand in de regio Lège-Cap-Ferret, die branden zijn nog niet uit, maar ze zijn beter beheersbaar. Het is in Zuid-Frankrijk iets afgekoeld na lichte regen. Mensen moeten wel hun telefoon bij de hand houden en een vluchttas hebben voor het geval het vuur weer oplaait. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog nog. Vanmiddag is het 28 graden aan zee, een paar graden koeler. Maar vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Het koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, kans op een bui. Maar in de middag keert de zon weer terug. Morgen wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging daardoor 10 minuten. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file, maar de weg is dicht. Dus je moet omrijden richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Op de N270 Deurne-Venray bij wel 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Leende 4 kilometer file. Verderop bij knooppunt Batadorp langzaam rijdend verkeer, 5 minuten vertraging daar. Op de A16 Breda Rotterdam, werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Half uur vertraging op de A73 als je nu aansluit in de file vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij Venray is namelijk een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer, maar de weg is dicht. Dus omrijden is nog beter richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De jaarlijkse herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden bij Loods 24 is verstoord. Demonstranten keren zich tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Ze riepen leuzen waarop de herdenking tijdelijk is stilgelegd. Dat leidde weer tot boosheid onder een ander deel van de aanwezigen. Die zetten een Hebreeuws lied in.
2: Ik denk toch wel dat het op veel mensen wel indruk heeft gemaakt. Ja. Essan Elian, VVD-Kamerlid, was er ook. Die riep ook echt dat ze weg moesten gaan en dat het nergens op sloeg. Die was er ook best wel emotioneel over. Dus het raakte mensen wel dat, ondanks al deze beveiliging, dit toch heeft kunnen gebeuren.
1: De aanwezigheid van de ambassadeur bij de herdenking stuitte vooraf al op weerstand bij enkele fracties in de Rotterdamse gemeenteraad, bij Rotterdamse ambtenaren en tientallen maatschappelijke organisaties. Zij zijn ontstemd over de rol van Israël in de oorlog in Gaza. Bij alle voorgaande herdenkingen was de ambassadeur van Israël ook aanwezig. In een deel van Rotterdam-Hillegersberg en Vlaardingen-Oost is de stroom uitgevallen. De storing in Hillegersberg is al begonnen om 6:15 vanochtend. Bijna 500 klanten zitten er zonder elektriciteit. Oorzaak is een kabelstoring. En het duurt zeker tot 7:30 vanavond voor het probleem is opgelost, zegt Stedin. De stroomvoorziening kan niet worden omgeleid in de wijk. En dus duurt de storing zolang als het duurt voor de kabelbreuk is verholpen. De problemen in Vlaardingen begonnen om 3:30 en die concentreren zich tot het gebied tussen de Schiedamseweg en de Wilhelminahaven. Meer dan 1000 mensen zijn er getroffen. Stedin verwacht dat de storing in Vlaardingen om 6:45 vanavond is verholpen. Justitie heeft sinds er afgelopen weekend camera's zijn geplaatst op de Merwedebrug bij Gorinchem. Zeker 100 vrachtwagens en touringcars beboet. Het gaat om Nederlandse bestuurders, omdat vrachtwagens en touringcars met een buitenlands kenteken nog niet kunnen worden beboet. Rijkswaterstaat sloot de brug een kleine 2 weken geleden af voor zwaar verkeer. De stalen boogconstructie bleek minder sterk dan gedacht. Maar weinig bestuurders trokken zich er iets van aan. Reden waarom Rijkswaterstaat afgelopen weekend camera's heeft geplaatst. Hardleerse bestuurders kunnen een prent van €500 tegemoet zien. Het weer, toenemende bewolking. Het blijft nu nog droog. Het is 28 graden, maar vanavond en vannacht dan hebben we kans op een enkele bui. Dan koelt het af tot een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag, kans op een bui. In de middag zien we de zon ook weer. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de A16. Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. En ook dicht is de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij Venray 5 kilometer file, 30 minuten vertraging. Je moet dus omrijden daar. Dat gaat via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job Witte Bos. Vandaag heb ik Rob Oosterbaan in de studio van het bedrijf Stroomlijn. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Radio Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat was al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen. Nou Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Ja. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel.
0: Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Als je in het kader wat de organisatie doet, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper. Maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen. Ja. Dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
0: Dat zijn nogal hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
1: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 27 daarvan zijn op dit moment wijkhopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren medewerkers.
0: Oké, okay. Goed om te weten. En nog meer over jou, wat is je rol bij Stroomlijn?
1: Ja, ik ben bij Stroomlijn verantwoordelijk voor alle communicatie. Okay. Hoewel de klantcommunicatie naar WMO-reizigers via de sociale dienst van de Drechtsteden gaat. Ja. Maar daar staan ze nog heel veel te communiceren. En ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI's. Maar ook aan de hand van kwalitatieve onderzoek. Doen we klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk allemaal bij Stroomlijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.
0: Oké, dat is best denk ik, een mooie rol. En de omvang van bedrijven weet natuurlijk al ongeveer, maar wat is een beetje de scope van de werkzaamheden? Is het echt zo'n vervoer voor de sociale domein in het meest brede zin van de woord, als het ware?
1: Nou, het is voor mensen die zelfstandig niet kunnen reizen. Mm-hmm. En die helpen wij met het van A naar B komen. Ja.

0: Die mensen moeten heel lang thuis blijven wonen en krijgen dan thuiszorg en allerlei middelen die ze kunnen gebruiken. Dus die mensen die krijgen het steeds moeilijker om zichzelf te vervoeren van A naar B.
1: Ja.
0: En daar helpen wij dan bij met de drechthopper en de wijkhopper. Dan kunnen ze zelf een telefoonnummer bellen en dan een rit reserveren.
1: Ja.
0: En die plannen wij in. Je moet wel een WMO-indicatie hebben van de gemeente waar je woont. En dan verzorgen wij dat.
1: Oké, helder vuil. En wat voor toekomst- en groeiperspectieven hebben jullie?
0: Nou ja, er gebeurt natuurlijk veel in de regio Martijn op het ogenblik. Hè. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Papendrechtse brug.
1: Ja.
0: Die eraan zit te komen. En dat gebeurt vanaf medio juli tot met april volgend jaar.
1: Klopt.
0: En dat zorgt voor een hoop ongemak in de regio.
1: Ja, in ieder geval een paar aantal files erbij.
0: Ik had er files bij. Over de Papendrechtse brug rijden iedere dag 75.000, 80.000 voertuigen die een andere weg moeten zoeken door de regio. En wij realiseren ons dat dat voor onze reizigers omrijden betekent.
1: Ja, en dus ook voor jullie vervoerders, jullie chauffeurs. En heb je daardoor ook veel meer mensen nodig? Is dat...
0: Daardoor hebben we meer mensen nodig. We gaan zorgen dat er meer wijkoppers gaan rijden. De vacature gaan we zo bespreken.
1: Ja.
0: Maar die wijkoppers die moeten ervoor zorgen dat mensen toch veel sneller en makkelijker van A naar B kunnen blijven gaan. En de wijkopper die rijdt in de wijk.
1: Ja.
0: Dat is lekker makkelijk en laagdrempelig. Want de mobiliteit van deze mensen moet wel doorgaan.
1: Ja, dat kan ik inderdaad bij voorstellen. En daar werd uit meer mensen bij nodig.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd. We gaan het ook zo meteen hebben over de vacature van wijkhopper chauffeur.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook tof 4 in dit geval aan muziek meegenomen. Welk nummer zou je als eerste willen horen?
0: Nou, ik heb op de lijst gezet 9 to 5 van Dolly Parton.
1: Mm-hmm, binnen de eerste.
0: Dat komt omdat wijkhopperchauffeurs voor een groot deel van 9 tot 5 rijden.
1: Ja.
0: Maar het wordt steeds meer worden die tijden wat opgerekt, ook in het weekend.
1: Okay.
0: Maar voor nu leek het wel een toepasselijk nummer.
1: Ja, en ik kan me voorstellen straks met als die N3-brug open is, dat het misschien wel een beetje verremd wordt rondom de 9 to 5. Maar is goed, hier komt Dolly Parton met 9 to 5.

0: Ja, dat was 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, en dan gaan we naar de mooiste functie van wijkhopperchauffeur. Rob, kan je iets vertellen? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een soort indicatie hebben wat zo iemand gaat doen. Maar voor de mensen die, ja, om het compleet te maken, wat gaat zo iemand allemaal doen?
1: Ja, Martijn, ik durf wel te zeggen dat ik vandaag de mooiste baan van de drefsteden heb meegenomen.
0: Nou, ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja. Een wijkhopperchauffeur die heeft een hele belangrijke functie. Je maakt namelijk het verschil. En niet het verschil op papier, maar het verschil tussen het thuisblijven of ergens naartoe kunnen. Ja. Voor de inwoners van de drefsteden die dat zelf niet voor kunnen zorgen. Ja, iedere dag is anders. Ik heb de vacature op twee manieren aan te bieden, Martijn. Gewoon regulier, als het je leuk lijkt om wijkhopperchauffeur te zijn. Hè? Je bent op zoek naar ander werk.
0: Ja.
1: Je bent op zoek naar een leuke bijbaan. Ja, dan is wijkhopperchauffeur eigenlijk wel heel erg leuk, denk ik, om te doen. Omdat je echt een maatschappelijke bijdrage levert aan het welzijn van je mede-inwoners van de drefsteden.
0: Ja, dat is niet niks.
1: En een wijkhopperchauffeur die rijdt in de wijk. Het is het gezicht van de wijk.
0: Ja.
1: Iedereen kent hem of haar. En de wijkhopperchauffeur kent ook zijn of haar klanten.
0: Zeker.
1: En je werkt op tijden die passen bij je eigen behoeften. Mm-hmm. Je kunt fulltime bij ons werken, maar ook parttime. En je hebt elke dag contact met mensen.
0: Ja.
1: En andere banen waarbij je iets moet vervoeren, goederen of iets dergelijks, of boodschappen. Dat zijn natuurlijk ook hele leuke banen, maar hier ben je met mensen aan de slag.
0: Ja.
1: En jij zorgt ervoor dat mensen ergens komen.
0: Hè? Ja.
1: En mensen die hoor ik wel eens zeggen, zonder de wijkhopper kom ik nergens. Dat zeggen onze reizigers. En zonder een wijkhopperchauffeur komen die lieve mensen die van het vervoer gebruik willen maken, komen ze nergens.
0: Nee.
1: Dus hoe mooi is dat eigenlijk om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat je in dit geval aan mensen mobiliteit biedt die het anders zeg maar niet zo makkelijk zouden hebben.
1: Ja. Dat klopt ook.
0: En
1: straks als die Papendrechtse brug dicht gaat.
0: Ja, wat
1: ja, dan ga jij ervoor zorgen dat iemand toch mobiel blijft door vanaf huis naar een van de pontjes te rijden die aan het water ligt om aan de overkant te komen. En weer terug. Dus dat is wel een mooie extra om het ongemak wat er door die afgesloten brug is, om dat te verlichten.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel interessant, want hoe ga je dat doen dan? Want die zet iemand al op de pont af.
1: Ja.
0: Nou, die persoon gaat aan de overkant en dan?
1: Daar staat dan weer een ander voertuig te wachten.
0: Staat er dan een op te wachten.
1: Ja, nee, dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja.
1: We noemen dat soms ook wel eens de first and the last mile in ons jargon. We halen je op bij de voordeur, breng je naar het pontje en aan de overkant staat een ander voertuig klaar om je verder te brengen naar je eindbestemming. En dat is wel natuurlijk superleuk om te doen.
0: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor de mensen die gebruik gaan maken van deze vervoersdienst ook wel luxe voelt.
1: Ja.
0: Je wordt met je taxichauffeur word je op pont gezet. Dan ga je even over het water kijken. En dan is aan de overkant. En dan word je daar weer opgehaald door je chauffeur.
1: Bij dit werk betekent je echt iets voor mensen.
0: Ja.
1: Je ziet direct het resultaat ervan. En hoe mooi is dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat je dat ook best wel een dienst. Je bent heel dienstbaar, steun je natuurlijk aan de andere mensen.
1: Ja, nou zo is het ook.
0: En ik denk dat vooral de kunst is. Dat je gewoon. En misschien ook wel daardoor juist extra voldoening geeft.
1: Ja.
0: Omdat je als je mensen gewoon kan zorgen dat ze mobiel blijven. En hun dankbaarheid daarvoor geven. Ja, dat is denk ik wel iets heel moois.
1: Ja, je bent misschien ook benieuwd of de luisteraars zijn dat waar je nu aan moet voldoen. Hè, om wijkhopperchauffeur.
0: Wat zoek je dan zo'n iemand? Ik denk dat empathie belangrijk is. Maar wellicht kan je er zelf iets over vertellen.
1: Nou, je kunt je voorstellen dat een rijbewijs wel heel erg belangrijk is.
0: Ja, zonder dat geen voor.
1: Het is wel gewoon een voertuig. Het is wel een elektrisch voertuig. Dus het is heel duurzaam. Milieuvriendelijk.
0: En is het een rijbewijs B vervoer?
1: Ja, gewoon een rijbewijs. En je moet een plezierig iemand zijn. En wij noemen dat bij ons wel eens, je moet een stroomlijnfactor hebben. En wat is dat nu? Ja, dat je een open, toegankelijke persoon bent bij wie iemand die bij jou in het voertuig stapt zich op zijn gemak voelt.
0: De stroomlijnfactor.
1: De stroomlijnfactor. Een leuke, open persoon die plezierige contactuele vaardigheden heeft. En je kan een praatje maken. Soms is het namelijk zo dat degene die bij jou in het voertuig stapt, dat kan voor deze meneer of mevrouw wel eens het enige contact zijn wat iemand heeft op een dag. Ja. Dus probeer het zo leuk mogelijk te maken. En je hebt ook nog een beetje een signalerende functie. Want als je 5 keer per week mevrouw Jansen van A naar B brengt, ik noem maar een voorbeeld, en op een dag doet ze de deur niet open, ja, dan ben jij de persoon die gaat onderzoeken waarom dat zo is. Dan ga je hulplijnen inschakelen.
0: Jo.
1: Dus je hebt ook een belangrijke signalerende functie in de wijk.
0: Ja, ja, dat is zeker nog. Het is gewoon van checken of de mensen die je vervoert, zeg maar, nog een okay zijn eigenlijk.
1: Ja, zo is het ook. Zeker.
0: En misschien dat ze ook wel veel. Want ik ben benieuwd, heb je dan ook hoeveel ritjes maak je op een dag?
1: Nou, dat verschilt eigenlijk per dag.
0: Ja.
1: Je werkt van 9 tot 5 en je meldt je dan netjes in bij onze regiecentrale.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben de ritten voor je klaarstaan in hun planning. En dat kunnen 10 ritten per dag zijn of 12 ritten. Soms nog wat meer, soms wat minder. Hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, ik hoop dat nu het in de lente wat mooier weer is, dan zou je waarschijnlijk meer ritjes hebben. Relatief.
1: Ja, je verzamelt 's ochtends op de uitrijlocatie. Daar staan meerdere wijkoppers klaar, daar kom je collega's tegen. En daar heb je dan heel even een ontmoeting mee. En dan is dat een uitrijchauffeur. Daar kan je naartoe doorgroeien overigens, naar die functie.
0: Ja.
1: En die zorgt dat iedereen op tijd op weg is. Want om 9 uur komen de ritten binnen.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten de reizigers opgehaald worden.
0: Helder verhaal. Hey, en is het ook handig, misschien niet verplicht, maar als je een soort taxi-achtergrond hebt, of hoeft dat niet per se?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee, dat hoeft niet per se.
1: Je kunt vanuit deze functie, in de tweede variant die ik zo meteen nog wil toelichten, kun je wel doorgroeien naar de functie van taxichauffeur. Daar kom ik zo nog heel even op terug.
0: Dat is wel leuk inderdaad. Hey, en dan heb je. Wat kun je eigenlijk de medewerker bieden? Zeg maar, ik kom als wijkhopper, chauffeur bij jullie werken. Wat kan ik voor jullie verwachten?
1: Ja, je krijgt gelijk een contract bij Stroomlijn.
0: Okay.
1: Voor een bepaalde periode.
0: Mooi.
1: En je mag gelijk starten.
0: Ja.
1: En eigenlijk, je hoeft niet veel te doen. Je krijgt een contract met een salaris.
0: Ja.
1: En je krijgt een heleboel leuke collega's erbij in één keer.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk dat het een hele leuke baan is.
0: En zijn schadevrije jaren nog van toepassing? Voor het sollicitatieproces?
1: Nee.
0: Nee, niet per se. Nee. Wel handig.
1: Ja, wel handig. Maar dat is niet van toepassing.
0: Nee.
1: En wat misschien aardig is om te vertellen, dat we zoeken meer dan één collega, Martijn. We zoeken heel veel wijkopperchauffeurs. Omdat we gaan uitbreiden door de Papendrechtsebrug.
0: Ja.
1: En door nog wat andere projecten die eraan zitten te komen. Ik nodig iedereen van harte uit om naar onze website werkenbijdewijkopper.nl te gaan.
0: We kunnen ze alvast even checken, want over hoeveel collega's gaat het dan?
1: Nou, we hebben zo'n 30 FTE nodig. En als je dat omrekent naar mensen, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. 50 zijn, zeker.
1: Ja. Ja. Okay. Dat hoeft niet allemaal tegelijk, hè. Die hoeven er niet allemaal morgen te zijn.
0: Nee, je kan ze niet tegelijk laten inwerken natuurlijk.
1: Ja, we hebben een gefaseerde aanpak.
0: Natuurlijk.
1: Maar op korte termijn zitten de eerste al in een kennismakingsbijeenkomst bij ons op kantoor.
0: Ja, en bij zo'n kennismakingsbijeenkomst kunnen dan meerdere mensen aansluiten, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel handig. En heb je daar al die data al bekend? Zijn er al data over bekendgemaakt?
1: Waarop mensen in dienst kunnen komen?
0: Nee. Wanneer die kennismakingsdata zijn?
1: Ja, nou, eentje is er al vandaag, op het moment dat wij dit gesprek hebben.
0: Oké.
1: Ja, zeker. En de komende weken zullen er meerdere data komen.
0: Oké.
1: En die zullen allemaal gecommuniceerd worden via de website.
0: Juist, mooi.
1: Hè, als je daar solliciteert, maar daar komen we misschien straks nog op terug.
0: Ja.
1: Mooi, krijg je dan een antwoord met mogelijke data waarop je dan kan langskomen bij ons voor kennismaking. Mag je ook een stukje meerijden in de wijkhopper.
0: Ja.
1: En dan zie je ook gelijk hoe het werkt.
0: Nou, dat klinkt allemaal best interessant. Hey, en je zei al iets over doorgangsperspectieven. Je kan dus ook taxichauffeur worden en dat soort zaken. Zijn er nog andere routes die iemand kan doen?
1: Nou, binnen de functie die ik nu heb beschreven kun je buddy worden. En dan help je het opleiden van andere wijkopperchauffeurs.
0: Ja, leuk.
1: En uitrijchauffeur, dan heb je 's ochtends de verantwoordelijkheid voor het goed vertrekken van alle collega's die op die locatie dan wegrijden. En dat ze ook aan het einde van de dag weer netjes terugkomen. De stekker moet weer in stopcontact om opgeladen te worden voor de volgende dag.
0: Ja, ja, helder verhaal. En wat maakt het dat collega's lang bij jullie werken? Of in deze functie blijven?
1: Nou ja, we doen ons best om het iedereen naar de zin te maken. Hè? Ja. En, we organiseren leuke dingen met elkaar. En het aardige is nog dat we... Ja, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En wat wil ik daar nou mee zeggen? We werken allemaal voor die meneer en die mevrouw... die thuis zitten en ergens naartoe willen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk de grote gemene deler die we met elkaar hebben.
0: Ja.
1: Daar staan we iedere dag voor aan de lat, zeggen we dan. En dat zorgt ook wel voor een goede saamhorigheid binnen ons team. Want we moeten gewoon zorgen dat alle mensen netjes op tijd worden opgehaald. Netjes naar hun eindbestemming worden gebracht. En ook tijdens de rit dan nog eens een keer een plezierige rit hebben... met contact met de chauffeur en dergelijke. Precies.
0: Dus wij moeten goed en veilig kunnen rijden, maar daarnaast...
1: Ja, we organiseren wel voor onze eigen mensen ook leuke bijeenkomsten... waarin we met elkaar gezellige dingen doen. Zoals dat bij iedere werkgever ook wel gebeurt.
0: Helder verhaal. Maar dus je moet wel graag dienstbaar willen zijn aan je medemensen. Ik denk dat dat wel de gemene delen
1: is. Ja, dat is eigenlijk criterium nummer 1.
0: Ja.
1: Je moet een warm gevoel hebben voor onze doelgroepen.
0: Ja.
1: En veel chauffeurs hebben zelf nog vaders en moeders of opa's en oma's... die ook heel moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien. Dus je moet je gewoon in kunnen leven in wat mensen beweegt.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat ze dan per ongeluk hun eigen ouders moeten vervoeren. Of
1: nou, dat zou heel toevallig zijn.
0: Het kan wel natuurlijk.
1: Maar het zou in theorie zou dat kunnen. Ja,
0: grappig. Hey, we gaan zo meteen nog even hebben over de andere route van de functie. Maar in jouw top 5 staan natuurlijk nog een aantal andere nummers. Waaronder rapper D-Light of Bob Marley.
1: Ik heb gekozen voor Bob Marley, Martijn.
0: Okay.
1: Dat was toen ik een kleine jongen was van 17. Het eerste live concert waar ik bij was. En,
0: dat is wel een paar jaar terug dan, of niet?
1: Ja.
0: Een paar jaar terug. Damn. 10 jaar terug of zo? Nee, geen.
1: We leven in een onrustige wereld op het ogenblik.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de krant open te slaan. En je hoort erover en je leest erover. En ik dacht dat het bekende nummer One Love van Bob Marley... misschien wel toepasselijk was om te draaien vandaag.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Hier komt One Love van Bob Marley en de Wailers.

0: One Love van Bob Marley en de Wailers. Ja, en nu gaan we het hebben over de andere route van de vacature. Dat is wel interessant. En dan misschien later om te benoemen dat er nog een soort andere vacature later aankomt. Maar dat wordt een korte toelichting. Laten we ons beginnen met de andere route. Hoe ziet dat eruit, Rob?
1: Nou, we hebben een ontwikkelbedrijf bij Stroomlijn.
0: Oké.
1: En via dat ontwikkelbedrijf nodigen wij mensen van harte uit om bij ons in opleiding te komen en te ontwikkelen naar wijkopperchauffeur. En ja, dat zijn mensen die langdurig werkloos zijn en in de uitkeringsvoorziening zitten.
0: Helder.
1: En naarmate dat langer duurt, wordt het voor deze mensen vaak moeilijker om weer aan het werk te komen. Afstand tot de arbeidsmarkt noemen we dat dan.
0: Ja.
1: Maar bij ons ontwikkelbedrijf, daar kom je binnen. En daarin werken we heel nauw samen met het werkcentrum van de Drechtsteden en met de sociale dienst. Dan kom je binnen voor een 3-jarig ontwikkeltraject. En in die 3 jaar start je wel gelijk als wijkopperchauffeur.
0: Ja.
1: Maar naast dat je allemaal werkervaring opdoet, begeleiden we je ook in je leefgebieden. En wat bedoel ik daar nou mee? Mensen die heel lang niet gewerkt hebben, moeten weer helemaal wennen aan vroeg opstaan.
0: Heel belangrijk overigens, hè, dat je op tijd bent voor je mensen.
1: Zeker, maar sommige mensen hebben ook wel aandachtspunten op het gebied van huisvesting, financiën, gezondheid. En daarom werken we met een jobcoach die deze mensen onder haar hoede neemt. En dan in een periode van 3 jaar word je via een individueel programma helemaal klaargestoomd voor de functie van chauffeur of een andere leuke baan.
0: Sorry, in een periode van 3 jaar, zei je?
1: Periode van 3 jaar, ja.
0: Dat is wel serieus.
1: Een ontwikkelprogramma van 3 jaar is een serieus programma.
0: Zo?
1: Ja.
0: Jo.
1: En na die 3 jaar is er een moment dat er gekeken moet worden naar wat ga je nu doen.
0: Ja.
1: Blijf je chauffeur? Ga je solliciteren bij een taxibedrijf waarmee we samenwerken?
0: Mag natuurlijk ook, ja.
1: Dat kan zeker. Dan halen mensen ook een taxipas. Mm-hmm. En je kunt er ook voor kiezen om een baan in de zorg te aanvaarden of in de retail of in noem het eigenlijk maar op.
0: En hoe gaat die route dan? Want die taxi, dat ik voel wel, zeg maar, dat zit in dezelfde lijn. Maar die zorg en zeker die retail, die voelt best wel anders. Maar is het dan zorg retail binnen een bepaald domein of is dat dan gewoon helemaal in de vrijmarkt?
1: Je mag, in principe ben je klaar voor de reguliere arbeidsmarkt na 3 jaar.
0: Precies, dus je mag zelf gewoon solliciteren, whatever.
1: Zeker,
0: wherever. Ja. Okay.
1: Whatever.
0: Whatever you want.
1: En dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. We hebben daar hele leuke voorbeelden van collega's die weg zijn gegaan bij ons. Eén is er Uber-chauffeur geworden.
0: Ja.
1: Een ander is matroos op een binnenvaartschip geworden.
0: Nou, dat is relatief afwijkend.
1: Twee anderen zijn er in de zorg aan het werk gegaan. Dus de mogelijkheden zijn dan best wel groot. En het is maar net wat iemand dan leuk vindt om te doen.
0: Maar het is eigenlijk op de manier, dus zeg maar, iemand is eigenlijk 3 jaar onder begeleiding bij jou te werk gesteld.
1: Ja, die begeleiding stopt na 3 jaar.
0: Die stopt exact 3 jaar gewoon, niet langer, niet korter dan 3 jaar. Of ja, korter kan wel, maar niet langer. Ja.
1: Maar het is natuurlijk een hele mooie periode voor iemand die langdurig niet aan het werk geweest is.
0: Ja.
1: Om weer helemaal in dat stramien te komen van aan het werk zijn. En met collega's omgaan of met klanten omgaan zoals hier bij ons. Het is een heel mooi programma. Daar zijn we ook heel trots op. En dus mensen die in die voorziening zitten, in die uitkeringsvoorziening, die roep ik hier ook heel nadrukkelijk op om
0: dienstbaar werk te gaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi
1: en je te melden bij het werkcentrum. De sociale dienst Drechtsteden heeft deze mensen via werkgeversservice.baanbrekend Drechtsteden. Een beetje lange naam.
0: Ja, die ken ik wel. Baanbrekend Drechtsteden, dat is...
1: Ja. We hebben ook deze mensen wel in beeld. Hè. Dus meld je bij je consulent. Als je denkt van, nou, ik vind dit een hele leuke baan. Het lijkt me leuk om te doen. Ja. Meld je bij de consulent bij wie je aangemeld bent. En ga erover in gesprek. Kan ook via het werkcentrum. Of rechtstreeks bij ons door het invullen van een document op onze website werken bij de wijkopper.nl.
0: Ja.
1: Dan kom je vanzelf bij ons binnen. En wij helpen je de goede route te volgen. Om bij ons aan de slag te gaan als ontwikkelkandidaat.
0: En zo'n ontwikkelkandidaat, met hoeveel uur word je dan per week te werk gesteld? Of zal het gedurende uren aantal kunnen groeien door het proces?
1: Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wat je prettig vindt.
0: Ja.
1: En we passen dat aan aan de wensen van de kandidaat.
0: Oké.
1: Je krijgt ook gelijk een contract en een salaris bij Stroomlijn. Dus je uitkering die stopt in principe.
0: Ja.
1: En op die manier leer je het ook weer hoe het is om bij een werkgever actief te zijn en collega's te hebben en iedere dag je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
0: Ja, dat denk ik wel iets moois. En de begeleiding in traject, zeg maar, wordt het een beetje op je persoon gebonden afgesteld? Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: Maar zijn er wel vergelijkbare thema's in dat proces?
1: Ja, maar wat wel een leuk voorbeeld is, wij hebben ook statushouders aan het werk bij ons.
0: Oké.
1: Er zijn een paar mensen bij uit Syrië en nog omringende landen. Maar die volgen hetzelfde programma. Maar daar zit dan weer een behoorlijke module Nederlandse taal in.
0: Ik kan het zeggen. Ja, taal.
1: Ze spreken wel redelijk Nederlands. Maar om met onze klanten goed te communiceren, is een beetje extra Nederlandse taal natuurlijk wel welkom. Dus ja, dat doen we dan op die manier.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is een interessant iets, joh. Eerlijk gezegd.
1: Ja. Dus kijk, als je dat bij elkaar optelt, Martijn, dan kunnen mensen die het leuk lijkt om wijkopperchauffeur te worden, kunnen via allerlei richtingen bij ons terecht.
0: Ja.
1: En we hebben er heel veel nodig, dus
0: 30, hoorde ik.
1: Ja, 30 FTE.
0: Ja, dat was 57 dus.
1: Die hoeven niet allemaal tegelijk te komen, maar ja. Dat mag ook gefaseerd. Maar we gaan al die wijkoppers laten rijden.
0: Ja.
1: Straks zijn er nieuwe wijkoppers onderweg.
0: Ik wil zeggen, want ook al die wagens worden aangeschaft natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Die zijn onderweg en die worden dan netjes van een boordcomputer voorzien. En aan de zijkant komt in het begin hop on te staan. Kom werken bij
0: hopon.nl.
1: Ja, we noemen dit de hop on campagne.
0: Ja.
1: En stap in de mooiste baan van de Drechtsteden. Dat is eigenlijk de zin die daaronder past.
0: Ja, nou, misschien wel een goede om het nog een keer te herhalen dan. Want hoe kan ik dan solliciteren? Want ik zag al werken bij de wijkopper.nl. Maar misschien zijn er nog andere routes daarvoor?
1: Wijkopper.nl is een belangrijke website.
0: Ja.
1: Binnenkort zul je ook wel op de social media ons voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar het werkcentrum Drechtsteden, wat in de meerdere Drechtsteden gevestigd is, daar kun je ook naartoe. Daar kun je je aanmelden. En dan komt het ook weer vanzelf bij ons terecht.
0: Ja, en ik zie dat je ook kan solliciteren via stroomlijn.nl. De minder bekende term.
1: Stroomlijn.nl kan ook.
0: Ja, ja.
1: Maar daar staat de vacature ook op.
0: Juist.
1: Maar ze komen allemaal uiteindelijk bij elkaar bij onze HR-afdeling.
0: Ja.
1: En die zorgt dan dat je de goede route gaat volgen.
0: Mooi. Kan ik ook nog bellen? Stel ik zou geïnteresseerd zijn. Kan ik dan naar jullie bellen voor de sollicitatie?
1: Dat kan ook nog, ja.
0: Ja.
1: Ja. Bel dan naar 088-505-8505 en dan keuzetoets 2, dan krijg je onze infolijn aan de lijn.
0: Dat is wel knap dat je dit uit je hoofd weet.
1: Ja. Dat is een belangrijk nummer.
0: Oké, okay. Helder verhaal. Maar Rob, we gaan straks nog even afronden met jouw laatste nummer uit jouw eigen supermooie top 4 in dit geval. Maar ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd in de studio.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een hele leuke deeluitzending is. En hoe we zo meteen de overige minuten van het 45 minuten gaan invullen, dat is nog heel even een verrassing. Maar met welk nummer zou je in ieder geval tot op heden willen afsluiten?
1: Nou, ik heb je straks verteld dat onze wijkoppers iedere dag het verschil maken.
0: Ja.
1: Voor onze reizigers. En daarom vond ik het nummer What a Difference a Day Make wel toepasselijk.
0: Oké, hier komt What a Difference a Day Make van Ray.
2: What a difference

0: En dat was What a Difference a Day Make van Ray. En ja, Rob Oosterbaan zou Rob Oosterbaan niet zijn als hij nog zegt, joh Martijn, kan ik nog een oproepje doen? Dus let's go. Wat mag het zijn?
1: Nou, ik wil aan de luisteraars graag vragen van, ja, spreekt dit je aan? Of spreekt u dit aan? Lijkt het u leuk om mevrouw Jansen, zeggen we dan altijd, even gemakshalve, om mevrouw Jansen naar de apotheek te brengen, of naar de supermarkt, of naar haar doktersafspraak, of naar haar vriendinnen, om gezellig de dag mee door te brengen. Ja, nou, reageer dan alsjeblieft. Hè? En dat kan op werkenbijdewijkhopper.nl of via onze eigen website. En dan komen wij bij jou op de lijn en word je uitgenodigd voor een kennismaking.
0: Ja. Ja, en los van de kennismaking kan je ook gebruik maken van de kennismakingsdagen, waar je dan een soort meerdere geïnteresseerden komen voor een soort speeddate gokken.
1: Verschillende data. Ja. En die worden ook vermeld op hetzij de website te werken bij de Wijkhopper. Maar ook in de reactie die je krijgt als je een sollicitatie doet.
0: Ja.
1: Dat gaat heel eenvoudig.
0: Zo efficiënt.
1: Een paar buttons op de website kan je op klikken en dan verschijnt er een aanmeldformulier.
0: Mooi.
1: Dan ontvangen we je graag.
0: En wat is de locatie van die kennismaking? Dat is voor jullie kantoor?
1: Ja, dat is ons op kantoor in Dordrecht op de Laan van Verenigde Naties.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
0: Ja,
1: of we zitten fiets, daar bij de autodealers in het pand en bij autoleasemaatschappijen. Dus we zitten in een markant pand aan de kant van het water.
0: Mooi.
1: Een wit flatgebouwtje net onder de brug naar Zwijndrecht door aan de rechterkant.
0: Oh, daarom.
1: Ja.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Leuk, want dit is best wel lange laan, hè, die Verenigde Naties.
1: Dat is is best lang. Maar we zitten vlakbij de Zwijndrechtse brug. Hè?
0: Ja.
1: Als je in Dordrecht staat, is het de Zwijndrechtse brug.
0: Ja, ja.
1: Als je in Zwijndrecht staat, is het de Dordtse brug.
0: Ja.
1: Maar die brug in ieder geval.
0: Ja, helder verhaal. Ja. Hey, en goed, je hebt nog niet al je nummers gedraaid. Welk nummer zou je nu willen horen? We gaan weer
1: Martijn.
0: Rustig kijken.
1: Wat hebben we nog? We hebben het over de hopper, hè, de wijkhopper. Ik denk dat we dan ook een stukje hip-hop moeten doen.
0: Juist.
1: En dan dacht ik aan Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.
0: Oké, okay. En heb je nog een speciale relatie met dit nummer? Of een speciale herinnering?
1: Nou, dus uit mijn jeugd.
0: Uit je jeugd, juist.
1: Volgens mij was het begin van de hip-hop scene.
0: Ja?
1: Maar echte hip-hoppers zullen me daarin misschien willen corrigeren, dat weet ik niet.
0: Dat mag natuurlijk altijd. Dat
1: mag altijd. Ja. Ik dacht dat het vrij aan het begin was, 70er jaren. Dus,
0: dat vind ik wel vrij vroeg.
1: Ja.
0: Hier komt dan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, een van de voorgangers van het hip-hop, zeg maar, Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, beste luisteraars, we hebben nog maar een paar minuten in deze uitzending. Dus ja, dan gaan we toch maar even opvullen met een functie die ik dan zelf nog maar kan meenemen. Ja, jeetje, waar ben ik op zoek? Ik denk dat ik het ook ooit een keer toegelicht, maar ik ben natuurlijk op zoek naar een monteur beveiligingssystemen. Die dus camerasystemen en toegangspoortjes en dat soort dingen gaat doen bij bedrijven die bijvoorbeeld zich bevinden in de retail. Kan ook op hoogte zijn. Dus bedenk wel van, joh, 9 of 10 meter hoog. Dat gaat echt wel een keer voorkomen. Dus hoogtevrees is dan wat minder praktisch in de rol. Maar ja, goed, mocht je nou een achtergrond hebben met beveiligingssystemen, of MBV hebben gehaald, of TBV, of misschien gewoon een elektrotechnische achtergrond, dan kan je zeker solliciteren op deze vacature. En de beste route naar die functie, is in dit geval www.recruitment-team.com. En dan kan je op vacatures klikken, of je kan even gaan naar jobs.recruitment-team.com. En als je denkt van, joh, ik heb het gezien, ik ben geïnteresseerd, ik kan online solliciteren, maar of joh, even gewoon telefonisch wat meer te weten komen, dan kan je even bellen naar 085-5000-272. Oftewel 085-5000-272. En om deze leuke radio-uitzending maar even af te ronden, gaan we eindigen met Sultans of Swing van Dire Straits.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De jaarlijkse herdenking bij Loods 24 van de deportatie van Rotterdamse Joden is verstoord. Demonstranten keerden zich tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Ze riepen leuzen waarop de herdenking tijdelijk is stilgelegd. En dat leidde weer tot boosheid onder een ander deel van de aanwezigen. En die riepen weer dingen naar de demonstranten en ze zetten een lied in. De organisator is desondanks tevreden.
2: Ik werd geholpen door alle aanwezigen die liederen begonnen te zingen als steun voor de aanwezigheid van de burgemeester en de ambassadeur. Dus eigenlijk vond ik het een hele mooie bijeenkomst. En heel snel daarna was het ook weer rustig en is het eigenlijk helemaal niks meer aan de hand geweest. Ik ben blij met het feit dat hier, ik denk, ruim 400 mensen waren uit heel Nederland die samen die vermoorde Rotterdammers uit de Tweede Wereldoorlog, die Joodse medeburgers van de Zuid-Hollandse eilanden, hebben kunnen herdenken.
1: De VVD-kamerlid Elian was er ook en memoreerde in de toespraak van hem de verstoring.
3: Ja, ik kon me niet meer inhouden, omdat als je een herdenking verstoort van de Holocaust, dus de ergste gebeurtenis in de moderne geschiedenis van de mensen, systematische, planmatige moord op 6 miljoen Joden. Als je dit dus verstoort, dan vergelijk je dat dus met een oorlog in het Midden-Oosten.
1: De aanwezigheid van de ambassadeur bij de herdenking stuitte vooraf al op weerstand van enkele fracties in de Rotterdamse gemeenteraad, bij Rotterdamse ambtenaren en tientallen maatschappelijke organisaties. Bij alle voorgaande herdenkingen was de ambassadeur van Israël ook aanwezig. Door een stroomstoring in Vlaardingen-Oost zitten meer dan 1000 huishoudens zonder elektriciteit. De storing concentreert zich rond het gebied tussen de Schiedamseweg en de Wilhelminahaven. De storing begon om 3:30 en duurt volgens Stedin nog zeker tot 6:45 vanavond. Eerder vandaag was ook de stroom uitgevallen in een deel van Rotterdam-Hilligersberg. Daar zorgde een kabelbreuk voor uitval om 5:45 vanochtend. Bijna 500 klanten zaten er tot 5:30 vanavond zonder elektriciteit. Het duurde zo lang omdat de stroomvoorziening niet kon worden omgeleid, zegt Stedin. De UEFA boycott alle competities van de FIFA, zoals het WK. De 55 UEFA-landen zijn ontstemd over plannen van de FIFA voor een nieuw op te richten bedrijf dat de commerciële rechten van het WK moet gaan beheren. Het WK behoort toe aan het voetbal. En zolang Europa een stem heeft, zal het voetbal nooit te koop zijn, zegt de UEFA. Pas als de Wereldvoetbalbond het commerciële plan van tafel haalt, dan haakt de UEFA weer aan bij de FIFA-competities, zoals het WK voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans op een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui. In de middag zien we dan ook wel weer de zon. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een file is meer in onze regio. Wel een wegafsluiting. De A73 is nog steeds dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven richting Nijmegen. Parkeer de A67 en dan verder over de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Het onderwerp dat ik gekozen heb is vandaag wandelen en lopen. Want ja, de avondvierdaagse zijn zo'n beetje voorbij. En de gewone vierdaagse is voorbij. En veel marathons zijn ook al gelopen. Dus we gaan ons bezighouden met de wandelen en lopen. En we beginnen met Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen.

ik eens onder mijn jas vandaan. Laat me los, begraaf je niet steeds in mijn trui. Loop de regen in,

Dit was Theo Nijland met Loop de regen in. En ik had het net al over de Vierdaagse en daar hoort eigenlijk het volgende liedje bij. De Wandelclub van Jasperina de Jong.

Dit waren Akta en de Munnik met Lopen tot de zon komt. U luistert naar Mens durft te leven, het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En vandaag gaat alles over wandelen en lopen. En rennen ook nog. Mijn naam is Linda van der Zwaan. En deze week neem ik de techniek en de presentatie weer voor mijn rekening. En we gaan verder met Rowan Heerzen. Wandelen.

Dit was een wandel naar mezelf van Crystal Pullens heet ze. Ze is al heel lang bezig en is inmiddels ook alweer 43 jaar. Jeetje. We gaan verder met Ramses Shaffy. Loop door.

0: Ja, dit was een heel ander soort liedje eigenlijk. En dit was Wandelen, Wandelen, Woep, van Minka. En we gaan nu verder met onze vaste rubriek, De Oude Doos. En daarvoor heb ik dit keer een nummer gekozen van Herman van Kekem. Dat was een Utrechtse zanger. En dat is Papi loopt toch niet zo snel.
1: Uit de oude doos.

Ja, de wandelclub van Catastroof. Ze zongen dat in het Antwerps. En we gaan verder met de volgende rubriek. Dat gaat om de vertaling. Dit keer is het nummer van Fats Domino van Walking to New Orleans genomen. Door Jan Rot en samen met Wim T. Schippers hebben ze ervan gemaakt. Ik wandel naar je huis toe.

0: Ik heb wel blaren, maar het zijn geen hele grote. Pijn zit tussen je oren, pijn is fijn. Pijn is als je hart is gebroken. Ik heb geluk slechts een wandelaar te zijn.
1: Dit was het mooie nummer Wandelaar van het duo Clean Piet. Dat zijn de twee zusjes Loes en René Wijnhoven. Maken hele mooie muziek. We gaan verder met nog een nummer wat Wandelen heet. Het is gemaakt door Zijlstra.

Hey, Gode Mee was dat van Gerard van Maasakkers. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van Mens durft te leven gekomen. Het onderwerp vandaag was wandelen en lopen. Maar daar hoort natuurlijk ook rennen bij. Het laatste nummer is Ren, Lenny Ren. En u hoort mij volgende week weer.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat binnenvaartschepen steeds leger zijn. Inmiddels zitten schepen die op Rotterdam varen voor maar 35% vol, de helft van wat ze een paar maanden terug nog konden vervoeren, laat het havenbedrijf Rotterdam weten. Het aantal schepen dat van Rotterdam naar het achterland vaart neemt wel toe, maar te weinig om het vervoer op peil te houden. Met name tankers met chemicaliën en olieproducten en droge bulkschepen kunnen minder vracht meenemen. Volgens het havenbedrijf Rotterdam kunnen bedrijven niet overschakelen naar vervoer via spoor of weg. Er is te weinig capaciteit voor met name bulk en chemielading en er zijn beperkingen door allerlei werkzaamheden aan het spoor. Twee jongens van 14 en 15 jaar hebben werkstraffen gekregen van 60 en 100 uur voor een overval op een shawarmazaak in de kerk vorig jaar. Ook zijn de daders uit Alblasserdam en de Hoekse Waard veroordeeld tot een celstraf die hetzelfde is als de periode die ze al in voorarrest hebben gezeten. Ze moeten ook het personeel een schadevergoeding betalen. De twee kwamen vorig jaar september eetgelegenheid shawarma Bolnes aan de Wetstraat binnen en bedreigden het personeel met een mes. De overval mislukte. Een van de jongens kon wegkomen, maar de ander is vastgehouden door het personeel tot de politie kwam. De jongens maakten niks uit. Opvangcentra in de Spaanse enclave bij Marokko zitten overvol nadat in anderhalve week tijd meer dan 1500 migranten uit Marokko zijn komen aanzwemmen. De helft van hen is minderjarig. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid in Madrid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Maar Spanje voelt daar vooralsnog niks voor. Het land wijst met de beschuldigende vinger naar mensensmokkelaars die massaal mensen naar de enclave zouden brengen na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. De UEFA boycott alle competities van de FIFA, zoals het WK. De 55 UEFA-landen zijn niet te spreken over plannen van de FIFA voor een nieuw op te richten bedrijf dat de commerciële rechten van het WK gaat beheren. Het WK behoort toe aan het voetbal en zolang Europa een stem heeft, zal het voetbal nooit te koop zijn, zegt de UEFA. Pas als de Wereldvoetbalbond het commerciële plan van tafel haalt, haakt de UEFA weer aan bij de FIFA-competities, zoals het WK voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans op een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. Morgen is het wisselend bewolkt, kans op een bui, maar in de middag zien we de zon weer terug. Morgen wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Opruimwerkzaamheden bij Bavel. 5 kilometer file vanaf Tilburg. Race of 10 minuten vertraging. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray. Na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: zoals naar de munt, met Via Cultura.
1: Naar toe.
2: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
3: Dit was De Vrolijke Noot. Welkom bij Via Cultura op deze donderdag 2 juli. Uit de Munt live in Dordrecht. Of in Dordrecht live, maar dat is met Marley en Gerard.
4: Ja.
3: Ja, jullie hebben je gauw verstopt. Maar je kan ook even gewoon vanaf je microfoon praten.
4: Ja.
3: De Vrolijke Noot, leuk. Welkom, welkom. Jullie gaan straks nog meer muziek tegen horen brengen. Ja. Maar even, voordat ik Pieter, Tristan en Jonne voorstel, vraag ik even. Wie is Gerard en wie is Marley?
5: Nou, Marley Verliezen en ik speel al bijna een jaar of 3 met Gerard samen. We zijn elkaar ooit een keer op straat tegengekomen en toen ging het gesprek al heel gauw over muziek. En ja, zo zijn we eigenlijk op een gegeven moment begonnen om samen te spelen, omdat we allebei de delen van Nederlandse liedjes houden.
3: Leuk!
5: Ja.
4: Ja, nee, ik speel een beetje gitaar. En omdat Marley over 5 instrumenten speelt op het moment dat hij zelf met viool bezig is, is het een hele leuke toevoeging om het samen te doen met elkaar.
3: Hartstikke goed, hartstikke goed. Leuk, leuk, leuk. Ja, nee, fijn dat jullie er zijn. Want ja, live muziek is natuurlijk een van die dingen die in Via Cultura gewoon iets is wat wij altijd proberen te doen. Naast onze gasten. En nu ga ik even de gasten verder doen. Dus als jullie willen zitten, hartstikke leuk.
4: Kom maar zo.
3: Ja, gezellig. Pieter van Loon. Stel jezelf even voor, voordat ik überhaupt inga op allerlei dingen.
6: Oké. Ja, mijn naam is Pieter van Loon. Ik ben eigenlijk vastgoedondernemer. En daarnaast hebben we van allerlei leuke hobby's. Daar ga ik straks meer over vertellen, Chris.
3: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Horen we graag. Tristan. Nou, ja.
7: Tristan van Blok. Tot begin dit jaar, maart 2026, gemeenteraadslid in de gemeente Zwijndrecht. Dat is Jonne nu natuurlijk. Nu werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en binnenkort de nieuwe presentator van het ATOS Politiek Café.
3: Heel goed, heel compleet al direct. Ja.
8: Ik ben Jonne Flikkema, ik ben raadslid voor PRO in Zwijndrecht. Verder ben ik student internationale betrekkingen en ik denk dat dat ermee even heel beknopt is.
3: Ja, dat is heel beknopt. Kijk, wat zo leuk is, hoe ontmoeten mensen elkaar? Ik kwam Pieter, of Pieter kwam mij, het is maar net hoe we dat zien, recent weer tegen in het Johan de Wit. Nou, Johan de Wit, dat jongen, zeg jij ook al wat?
8: Zeker, 2 jaar opgezeten.
3: Daarom, dus ik bedoel, dat is wel grappig. En ook recent waren wij op bezoek, en daar kwam ik hem ook weer tegen, op het Debrecen College. En daar heb je ook op gezeten, Zwijndrecht. Dus,
8: ja, dat is allemaal bekend natuurlijk.
3: Ja, nou ja, dat ook voor de luisteraar, ook voor de kijker. En Tristan, welke school had jij nou gedaan?
7: Op het Walburg College.
3: Walburg College, hè? Ja. Ja. Ik bedoel, ik moet altijd wel voorwerk doen en alles zien te onderhouden. Dat is de grote truc. Het leuke van jullie twee is, en ik heb ook recent nog een foto ook weer gemaakt na de verkiezingen. Is dat leuk? Verkiezingen zijn leuk. Toen gingen jullie stuivertje wisselen.
7: Ja.
3: Ja.
8: Dat klopt.
3: Ja. Ja. En dan zie je de ene een beetje, dit is de uitslag, ik doe het ermee. En de andere, wow, ik mag aan de slag. Hoe was dat voor jullie twee? Want, wat de kijker, luisteraar niet weet, hoe lang kennen jullie elkaar?
7: Ja, dat begon eigenlijk in groep 1 al. Dus we hebben eigenlijk sinds groep 1, we zaten allebei op de impuls, Zwijndrecht. En daar hebben we eigenlijk van met elkaar tot groep 8 hebben we daar gezeten. Toen op een gegeven moment, toen ging Jonne naar het Johan de Wit. En ik ging naar het Walburg College. Jonne die was iets slimmer, dus die kon naar het gymnasium toe. Maar en op een gegeven moment moest jij naar
8: precies, dat moet er dan wel bij gezegd worden, precies. Inderdaad. Ja.
7: Maar dus eigenlijk op middelbare school altijd wel contact gehouden, maar dus niet met elkaar op school gezeten. Ja, toen gingen we allebei op een gegeven moment studeren. Ik heb politicologie gedaan en Jonne die deed dan in eerste instantie Europese studies. En eigenlijk altijd interesse gehouden op elkaars eigen manier in politiek. Toen ben ik in 2022 raadslid geworden. Jonne raadscommissielid. En nou, uiteindelijk was het aan Jonne de tijd om raadslid te worden. En toen ben ik helaas niet herkozen. Maar nou, wel echt super gegund en natuurlijk super stoer dat je dat ziet bij een vriend die je al zo lang kent. Dat hij dat dan volgens wordt.
8: Zeker. We kennen elkaar nu inderdaad nou, ruim 20 jaar. Nou, en dan hebben we het privilege gehad dat we nu eigenlijk 4 jaar lang in de gemeenteraad samen hebben mogen werken. Het is natuurlijk een raadsakkoord. We werken met alle partijen werken we samen. Dus het was, onze vriendschap heeft er niet onder geleden. Maar ja, het is natuurlijk dan zonde dat je ziet dat een van ons terugkomt in de gemeenteraad. Hè, in de capaciteit van raadslid dan nu. De ander niet herkozen wordt. Alleen wel super fijn om te zien. Dat toch die betrokkenheid bij de Zwijndrechtse politiek bij Tristan bijblijft bij zijn nieuwe rol als presentator van het Politiek Café.
7: Ja, dan gaat onder andere hij dadelijk hele vervelende vragen natuurlijk van
8: kijk, kijk, dit... Bibber en Bibber al.
9: Ja, want je kent alle ins en outs. Hè? Ja, maar dat is wel grappig om te horen, want ik bedoel, jullie vullen elkaar direct aan. En die vriendschap is heel interessant. Je noemde het net al het raadsakkoord. En dat is op zich natuurlijk ook wel in het politieke bestand van vandaag is het weer grappig. Wat lezen wij in de krant over de politiek in de regio? Er gebeurt nog wel eens wat. Ja. Maar dat stukje ervaring, hè, dus, jij was ook voorzitter van Carousels. Jonne is dat nu ook. Hij heeft zijn eerste vergadering heeft hij gedaan.
8: Afgelopen dinsdag.
9: Afgelopen dinsdag kan iedereen terugzien. Dat is leuk om terug te kijken hoor, Pieter. Het onderwerp was dan vuurwerk, onder andere. En een stukje...

0: staatsschool in Dordrecht. Dat is, nou, je weet, de staatsschool waar jij rijdt hier wel eens door Dordt. En die zit dus bij het Hof van Holland. En een van de meisjes uit groep 8, moet ik zeggen, jonge vrouwen uit groep 8, die vroeg mij: meneer, waarom staat u zoveel op Google? Ja, en dat is dan wel grappig, want ja, Google iemand. En dan, ja, dan vind je wel eens wat foto's en dingen. Dus ik zeg, nou ja, ik schrijf wel eens wat, ik doe wel eens wat. En daarom vind je me daar terug. Zijn jullie ook zoveel te vinden op Google?
1: Nou, het grappige is wel, als je tegenwoordig natuurlijk met AI is alles wat makkelijker te vinden. Dus dan zit je wel stiekem op je eigen naam te zoeken van wat voor resultaten komen er dan omhoog. En dat is wel grappig, want je weet precies van welke websites het wordt getrokken, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat tegenwoordig iedereen tot een bepaalde mate wel op Google te vinden is.
2: Het wordt natuurlijk ook een beetje uitvergroot. Bij mij staat er in zo'n AI-samenvatting dan dat ik een fervent hardloper ben. Omdat ik mijn naam een paar keer terug kan vinden op websites van bijvoorbeeld de Verkerkloop. Dus dan de AI vergroot dat aspect dan natuurlijk enorm.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is wel leuk wat ik zei. Nou, Pieter, die, want ik had het over van Holland. En je hebt het embleem ook op, hè? Tuk Tuk City Tours.
3: Ik maak een beetje reclame.
0: Sluikreclame. Nee, het grappige is, ik kom al wat langer in Dordrecht ook. En ik doe ook wel eens inderdaad in de politiek wat. Ook in Dordrecht, ook in de Drechtsteden. En dan rijd ik door de Grootkerkse buurt. Iedereen die zegt altijd Wijnstraat. Dus, ja, dat is een soort verbastering. Wijnstraat, ja, dat is een achterliggend deel. Dat is wat verder. Maar de Grootkerkse buurt, en die scheurt daar de bocht om. Ah, Pieter met zijn tuk-tuk.
1: Ja, ja. Ja. Mooi, hè?
0: Nou ja, mooi. Ik had gelezen dat jij iets met citytours ging doen. Althans, zo even, en dan kom je weer op Google. Weet je, even.
3: Hoe zit dat? Ja.
0: Maar vertel, want ja, het staat ontdekt Dordrecht. En de link met Zwijndrecht, nou, ik heb nogal meer van die dingen. Jon zegt wel eens, ik kom uit de middeleeuwen. Ondertussen ben ik al teruggezakt naar...
2: Liefkozend,
0: ja, zeg ik, ja, dat. Ja, ja. Naar de Griekse tijd, dus wellicht. Maar vertel eens over de tuk-tuk. Hoe is het gekomen dat je dat bent gaan doen? Want...
3: Nou ja, ik ben een aantal jaar geleden kwam ik bij Remy Balistreri uit. Die is eigenaar van Ontdek Dordrecht. Die organiseert stadswandelingen in Dordrecht en nog wat andere steden. Maar vooral in Dordrecht. En ik was daar wel in geïnteresseerd. Het leek me altijd leuk om een keer... ik weet veel over de Dordtse binnenstad. Ik ben vastgoedondernemer. Ik transformeer, renoveer rijksmonumentale gebouwen. En van het een kwam ik in het ander terecht eigenlijk. Dat vraagt een stukje kennis. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Bouwmateriaal, maar ook de geschiedenis van een gebouw. En ik liep een keer met Remy mee als stagiair. En ik werd ook geïntroduceerd als stagiair binnen een wandelgroep. En toen verstak mijn hand op een gegeven moment op. En ik zei, mag de stagiair ook wat zeggen? En toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus die groep was lachen. En toen nam ik dat gesprek eigenlijk vanuit een natuurlijke... een natuurlijke manier nam ik het over. En zei Remy, ik stop ermee, ik ga weg, zoek het maar uit. En zo ben ik eigenlijk in de stadswandelingen terechtgekomen. En een concrete antwoord op je vraag. Ik heb 100 plus stadswandelingen gedaan. Liep ik het traditionele rondje rond de kerk. En toen dacht ik, ja, ik heb wel wat meer uitdaging nodig. En zo kwam ik eigenlijk op de tuk-tuk uit. Een Aziatisch fenomeen eigenlijk. Maar tegenwoordig ook gewoon elektrisch goed te krijgen in Europa. Toen dacht ik, wil eigenlijk meer laten zien in korte tijd. Zonder dat ik me helemaal stuk loop en stuk praat. Dus ik heb nu een tuk-tuk met een audiotour in 7 talen. En als ik vergunning krijg volgende week, dan ga ik los.
0: Ja, dat is op zich leuk. Want ik las namelijk, dat vond ik ook wel het grappige, het fenomeen schilderijen. Bij jou. En ik denk, wacht even, vastgoedondernemer gaat vertellen over schilderijen. Leuk, leuk. Ja, ja, ja. Interessante invalshoek. Want op zich, als je dus kijkt naar Albert Kuip, hè, dus, dat is dan een mooi voorbeeld. Of Kuip, de Kuipsingel. Hè, dus bedoel, dat is dan voor veel mensen wel een begrip. Ja, er komen heel veel schilderijen uit Dordrecht, of in ieder geval. En die hangen wel internationaal.
3: Zeker.
0: En dat maakt het op zich wel leuk. En de leuke verbinding tussen Zwijndrecht en Dordrecht is dat heel veel van die schilderijen die dan ook in het National Gallery in New York hangen, zijn allemaal geschilderd vanaf de Zwijndrechtse oever.
3: Ja,

0: Nou, Dordt is op zijn mooist vanaf Zwijnen gezien natuurlijk. Dat voordeel zijn er. Nou, ja. Als je van de andere kant kijkt, is het toch wel een beetje treurig, vind je?
1: Ja. Is dat zo? Ja, vertel. Ja,
0: al dat beton, al dat, je ziet zo weinig groen aan de overkant. Ik bedoel, daar is wel wat voor te zeggen, toch?
1: Nou ja, er valt heel veel van te zeggen, want er zijn bekende, noem het even tuinarchitecten, bekende mensen die in stedenbouwkundige ontwikkeling zijn, die dan daarover wat hebben gezegd en met foto's kwamen van Zwijndrechtse oevers met bomen erlangs. Die bomen zijn gesneuveld vanwege iepen, vanwege de iepziekte.
0: Ja.
1: Ja. Dus hoe komt het? Hoe komt dat betonnen deel? Waar nu de watertoren is, het gebied na de watertoren toe, dat was de heerlijkheid. En Zwijndrecht bestaat natuurlijk uit een heleboel heerlijkheden. Want ja, ook het Debrecen College, we hadden het net over het Debrecen College. En bij een bezoek aan het Debrecen College staat de directeur met trots te vertellen over de geschiedenis en over het vastgoed wat daar gestaan heeft. Je ging er net even lucht over. Ja, ik doe wat vastgoed, ik doe wat herontwikkeling. Maar Zwijndrecht, je hebt toch ook Zwijndrechtse roots?
0: Jazeker, ik heb lang in Zwijndrecht gewoond. En ik heb vanaf mijn 19e zat ik in vastgoed. Toen ben ik eigenlijk gebouwen gaan kopen en daar ben ik nooit mee gestopt. En ik heb in Zwijndrecht ook veel gebouwen gedaan. Walburg natuurlijk ben ik de grootste eigenaar geweest van het winkelcentrum. De gebouwen bij het station, vroeger heette dat Vierdrecht. Ik heb toen omgedoopt naar Boris en Victor. En enzovoort, enzovoort. Ik heb veel meters gemaakt in Zwijndrecht.
1: Ja, maar wie zegt ja, het luchtig en gehad. Ja, dat is vaak een abstract begrip, want het vergt toch wel wat inspanning. Maar je hebt het succesvol getransformeerd.
0: Ja, we hebben eigenlijk, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik een beetje een soort vastgoeddokter aan het worden was. Gewoon oude gebouwen kopen en toch reanimeren. En kijken of we weer die gebouwen tot leven konden wekken. En dat is me een aantal keer goed afgegaan, ja.
1: Sorry, ik moest even. Dat is je inderdaad goed afgegaan. De gebouwen Vierdrecht, ja, jullie kennen dat wel. Ik bedoel, einde van de Voorstraat, wou ik zeggen, einde van de Koninginnenweg. Daar heb je het Stationsplein. Gaat hier weer. En jij noemde de gebouwen Victor. Tegenwoordig heet ze Meerdervoort.
0: Ja. Ja, dat is toeval. Ik heb het destijds verkocht aan een bedrijf dat zich Meerdervoort noemt.
1: Ja.
0: En dat lijkt dan weer te slaan op de wijk Meerdervoort, zoals wij die kennen natuurlijk in Zwijndrecht. Ja. Maar dat is puur toeval.
1: Ja. Nou ja, ik vond het zo leuk, want bedoel, de schilderijen, en nog steeds ben ik geïnteresseerd in wat ga je dan met die schilderijen?
0: Dat ga je allemaal vertellen.
1: En dan zag ik ook dat Kuip, die heeft ook Pompen van Meerdervoort geschilderd. Dus ik dacht, hé, dat is wel leuk. Meerdervoort, Pompen van Meerdervoort.
0: Dave Stein heeft die zelfs is ooit geschilderd.
1: Ja.
0: Voor de Gebroeders van Strij.
1: Ja.
0: Dus dat is wel bekend. Hè?
1: Nou ja, dat is wel bekend. Ik maak graag gebruik van Strij als schilder, omdat hij het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam. Het is wel de gemeente Zwijndrecht, maar het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam, dat mooie wolkenluchten zijn en dat heel open gebied is. Dat is natuurlijk een politieke discussie. Dat is iets wat nu nog ook nog steeds actueel is. Maar jij wil wat vertellen over die schilderijen, want ik vind dat altijd wel leuk. Omdat, hoe ga jij met je citytour de schilderijen doen?
0: Nou ja, ik heb eigenlijk bedacht, ik ben ooit gewoon geïnteresseerd geraakt, omdat ik hou van geschiedenis. En daar is schilderij een onderdeel van. En ik ben ooit een keer gewoon schilderijen gaan kopen. Ik kocht panden, daar zaten behangselschilderijen in. Hè, dus schilderijen die, laten we zeggen, onderdeel zijn van het interieur van de betimmeringen. En dat moest ik op waarde schatten. Ik was taxateur vroeger en zo rolde ik daar heel voorzichtig in. En toen ben ik schilderijen gaan kopen. Ik kocht een keer van een catalogus van de Gebroeders van Strij. Echte Dordtse schilders. En toen begon ik te kopen. En toen vroeg ik ooit een keer aan Sander Parelberg, waar ik een keer les van kreeg. Van joh, kom eens kijken naar mijn mini-collectie. Toen bleek dat van de 10 schilderijen er 8 nep waren. Dus ja, dat leert heel snel. Dat is een leergeld, dat gaat goed. En later ben ik dat eigenlijk gaan verfijnen. En ik vind het dus leuk om schilderijen te kopen die iets met Dordrecht doen. Dat kan zijn dat het geschilderd is door een Dordtse schilder. Of dat er iets van Dordrecht op de schilderij staat. En om je vraag te beantwoorden. Die Tuk Tuk Tour, daar heb ik nu eigenlijk een originele schilderstoer van gemaakt. Ik zeg gekscherend, we zijn toch ook een beetje als Dordrecht de hofleverancier van toch wel heel wat schilders. Rembrandt bijvoorbeeld, Rembrandt van Rijn had 30 leerlingen, waarvan 10 Dordtenaren dat zijn geweest. Nou, dat vind ik wel wat. Dus wat doe ik? Ik heb een audiotour met AI laten inspreken, om het zo maar te noemen. En dan gaan we langs de geboortehuizen van Samuel van Hoogstraat, noem ze maar op, de gebroeders van Strij, de andere Nicolaas Maas, de van alles. Dus waar hebben ze gewerkt? Wat heeft ze geïnspireerd? Waar hebben ze, vanuit welk punt hebben ze geschilderd? Waar zijn ze overleden? Waar liggen ze begraven? En zo maak ik eigenlijk een leuke route en kom ik op plekken, de meest beschilderde plekken van Dordrecht. Wie is er bijvoorbeeld het meest beschilderde persoon van Dordrecht? Heb je enig idee?
1: Nou, goede vraag. Inderdaad, heb ik geen idee van.
0: Johan de Wit. En Cornelis de Wit, maar wel Johan de Wit. Nou, zo lijkt alles een beetje als tandwiel in elkaar te draaien. En dat vind ik prachtig.
1: Nou ja, op zich is wel logisch dat de gebroeders de Wit dat hebben. Maar dat is het wel meer het politieke deel. Dus dan dacht ik, nou, het zullen eerder zakenlieden zijn. Of net als de schutterij van Rembrandt, dat soort zaken. Maar het is toch weer de gebroeders de Wit.
0: Ja, die zijn natuurlijk zo ontzettend belangrijk geweest voor Dordrecht. Hebben Dordrecht natuurlijk goed op de kaart gezet. Ook een gruwelijk verhaal dat de Wit, dus daar is in het verleden veel over geschilderd.
1: Nou ja, Nederland op de kaart gezet zou je bijna zeggen.
0: Nou ja, eigenlijk wel.
1: Politicologie, hè, dus dan, dat heeft daar toch altijd een raakvlak mee.
2: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, daar is dat ook een van de grote dingen die je leert als je bij wijze van spreken begint met je studie nationale politiek. Ja, het eerste vak. Daar loop je gelijk, waar begon het? En dan is dat een van de grote componenten natuurlijk die bij de Nederlandse geschiedenis voorbij komt.
1: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, het is leuk dat je dat...
2: Ja, het is wel zo. Ja.
0: Ja, een beetje de oorsprong, toch?
2: Ja, het is een beetje de oorsprong.
0: Het begint in Dordt, zeggen ze tegenwoordig. Ja. Dus, dat was ook zo.
1: Ja, nou ja, goed. Dat vind ik ook leuk om te horen. Want ik kom al heel lang in het Hof. In het Hofgebied. Ook nog toen het origineel was. Want ja, het is natuurlijk het Hofstraatje. Is een samengesteld straatje. En dat is altijd wel grappig. Want ja, het is natuurlijk leuk voor om rond te leiden. Vanuit bouwkunst vind ik het dan ook altijd wel weer gaaf. Maar ja, dan ga ik weer terug naar Vitrivius. Dan ga ik terug naar de Romeinen. Wat ik graag doe, omdat bouwkunst in principe iets is wat wij kopiëren uit de boeken die destijds opgeschreven zijn. En de gebroeders de Wit hebben natuurlijk ook Europa doorgereisd. En ik vind het leuk dat in Dordrecht er een informele de Wit herdenking jaarlijks is. Eigenlijk wat jij trapen zegt, ja, maar het is toch de Wit, is toch Dordrecht, is toch... Maar in Dordrecht, nou, heeft dat niet echt zo geleefd, dat die gebroeders de Wit uit... Ja, daar staat een standbeeld.
3: Zo moeilijk te missen, die standbeelden.
1: Nou ja, je zet er een fiets voor. En,
3: grote fiets dan.
0: Twee rijd ik vandaag, hoor.
1: Ja.
0: Niet meer te lopen.
1: Nee. Nou ja, maar je zegt het zo, maar die informele herdenking, hè, bij Ben Corino is daar op een gegeven moment mee begonnen. En eigenlijk is het wel grappig, omdat je dan ziet hoe anders het leeft. En dat eigenlijk nu gaande het stadsbestuur ook heeft gezegd van ja... Wij doen daar toch graag aan mee. Hè. Chris van Benschop die is nu wel vertrokken als wethouder. Maar die heeft de laatste keer toch echt als stadsbestuurder mooi werk van gemaakt. En de huidige burgemeester, Nanning Mol, die is daar ook nu wel wat meer bij betrokken. Maar dat kost best wel moeite. Want de vraag is altijd, hoe komt het dat die nationale, maar ook lokale geschiedenis dan zo weinig gedragen is in al die tijd? Of is dat een te ingewikkelde retorische vraag die politiek zit, die we qua geschiedenis ziet? Of?
2: Ik kan er geen antwoord op geven.
0: Nou, volgens mij, als ik vrij mag zijn, ik denk dat... Kijk, we hadden natuurlijk op een gegeven moment de vader van de gebroeders de Wit. Die was natuurlijk ook een aantal termijnen burgemeester. Niet veel mensen weten dat. Daar zijn ook niet hele bijzondere dingen over te vertellen. Cornelis de Wit werd ook burgemeester van Dordrecht. Maar ook dat verdwijnt eigenlijk in de boeken. Hè? Ja. En dan is Johan de Wit, die maakt naam en faam. Met name omdat hij natuurlijk de Engelsen verslaat. En daar eigenlijk de grondlegger is van de de mariniers, de Nederlandse mariniers. En dat blijft dan eigenlijk hangen. Maar dat is niet per se een Dordtse aangelegenheid. Want uiteindelijk verhuist hij naar Den Haag. Hè, en dan speelt het zich een beetje nationaal af. Ja. Dus ik denk dat daar een beetje de oorzaak zit.
1: Het is zo mooi. Wij hadden recent nog een, dat heeft Tristan ook wel meegemaakt, een veteraan, de heer Fontijn. En die zei van nee, het is Michiel de Ruiter. Die heeft de marine gemaakt. Niet de Wit.
0: En dat is de Wit heeft het bedacht en de Ruiter is uiteindelijk degene geweest die de zee opging. Hè?
1: Ja, maar dat vond ik wel mooi, want dat leefde heel, heel erg bij hem. En omdat hij gewoon als veteraan en als mens zo, zich zo inzet. Dus dat de geschiedenis, want dat valt me altijd op, hoe leeft de geschiedenis? En dat vind ik wel grappig dat je met die rondrit, dat je in feite een stukje geschiedenis op een andere manier levendig maakt. Want ja, mensen zitten. Het is de rondvaartboot in Giethoorn.
2: Ik vind het wel interessant, want ik kan me voorstellen, als je een lopende citytour doet, dan heb je natuurlijk veel meer mensen die je in principe kan meenemen. Ja. Tuktuk is natuurlijk kleiner.
0: Ja,
2: met hoeveel mensen waren die lopende citytour?
0: Nou, wij doen stadswandelingen, zeg maar, ik zelf tot maximaal 15 man. We hebben natuurlijk heel veel riviercruiseschepen die hier aanleggen. Van Viking onder andere, nog een aantal touroperators. Daar zitten voornamelijk Amerikanen op. Dus zeg maar, tot corona hadden we veel Aziaten hier in Dordrecht. Nou, kijk maar op straat, ja, je vindt ze bijna niet meer, in ieder geval niet van buiten Dordrecht. Dus nu nummer 1 Amerikanen, soms wel 10, 15 schepen per week, soms wel 5 per dag. Nummer 2 Duitsers en nummer 3 Belgen. En dan hebben we natuurlijk de dagjes toeristen, de Nederlandse toerist zelf.
1: Ja.
0: En die groep Amerikanen, om nog even antwoord te geven op je vraag, 20, 25 man, de nieuwe Japanners noem ik ze wel eens gekscherend, in een rij lopen, oortje in, een fotostel zo, pop, prominent aanwezig. En ja, het is ook wel weer mooi om te zien. Ja.
2: Dus de tuk-tuk is eigenlijk een soort van de derde optie die je hebt naast boten en...
0: Ja, ik vind een derde optie te meer omdat wij bieden bijvoorbeeld, of Remy dan vanuit zijn Ontdek Dordrecht, biedt dan de reguliere stadswandeling aan. Daarnaast een slow group voor mensen, dat zijn vaak Amerikanen, hè, van een wat hogere leeftijd. Een slow group voor mensen die er wat langer over doen. En ik wilde eigenlijk net gaan voor die groep binnen die slow group die eigenlijk zegt ja, dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen. Maar als dit ook kan, ja, dan maakt het niet uit wat het me kost. Maar ik ga er gewoon voor, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En die Amerikanen die geven royale tippen. Ik denk gemiddeld voor een wandeling met 20 man, gemiddeld €70 voor je.
1: Nou, zo.
0: Dat zijn serieuze bedragen.
1: Ja, nee, maar dit is op zich leuk. En, kijk, ik ken Dordrecht uit de jaren 70. En dat zag er wel compleet anders uit. Ik denk veel interessanter, veel leuker, dat was nog oud.
0: Maar weet je, Chris, ik vertel wel eens mensen als ik met groepen rondloop. Vroeger fietste ik naar het internaat op Kranenburg op de Nieuwe Haven. En dan durfde ik niet door de Vleeshouwerstraat, want het lag vol met junkies en krakers. En dan fietste ik omheen. En sinds de jaren 90 noemen ze dat mooiste straatje in Dordrecht. Dus hoe kan het verkeren?
3: Ik denk dat het inderdaad heel makkelijk is om met een nostalgisch gevoel terug te kijken op dat soort periodes. Maar ja, als je kijkt naar criminaliteit, armoede, dan hebben we hele grote stappen gemaakt sinds de jaren 70.
1: Ja. Nou ja, wat is het leuke voor jullie leeftijd? Ik bedoel, jij was het jongste raadslid in Zwijndrecht, Tristan. Jammer dat je hem dan niet in kan halen. Ja,
3: precies.
2: Hij heeft nu de titel overgenomen.
3: Precies.
1: Dus, maar omdat jullie vanuit jullie leeftijd natuurlijk heel anders naar die stad kijken en heel anders naar die regio kijken. Heel anders naar vastgoed, naar ontwikkeling, dat soort dingen. En als jullie naar die stad kijken, je hoort dit enthousiasme over dat rondleiden en de bezoekers. Hoe kijken jullie dan nu naar die stad?
2: In de zin van, hoe kijk je naar de stad als wat is je beleving van Dordrecht?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of we hebben dus, we hadden het net over de junkies en ik kijk hem wel wat je vertelt. Er zijn nog wel meer leuke verhalen.
0: Zeker.
3: Ja. Ik denk dat het op onze leeftijd is het heel makkelijk om de situatie zoals die nu is als gegeven te nemen. Dus te denken van zo is het, zo was het en zo zal het zijn. Of, nou ja, dan hopelijk nog een beetje het idee van ik kan de wereld wat verbeteren. Maar dat historische besef, daar moet je echt, dat moet je leren, daar moet je terugkijken. Nou, bijvoorbeeld door zo'n citytour of naar het Dordts Museum. Om echt te beseffen van heeft die evaluatie plaatsgevonden.
1: Mm-hmm. Maar hoe ervaar je Dordrecht? Want dat is een beetje de vraag. Hoe ervaar je, want je gaat er doorheen. Je gaat gewoon prettig doorheen. Je gaat gezellig hier Eten, drinken, muziek, whatever. Hoe ervaar je dat? Ervaar je dat als een, als je het vergelijkt met Utrecht, Breda, Rotterdam, weet ik veel?
3: Nou, ik ervaar dat als heel prettig. Er wordt wel eens gezegd van, er zijn niet echt clubs meer in Dordrecht, hè, voor het echte nachtleven op die manier. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel verenigingen, heel veel sportgelegenheden waar we ook gebruik van maken. Er zijn genoeg plekken waar je wat kan eten, waar je wat kan drinken. Dus wat dat betreft kan je nog wel gewoon veel met vrienden de stad in. En is het een heel prettige stad waar als middelgrote stad is er gewoon veel te beleven, ook cultureel gezien.
2: Ik denk ook dat het, als je kijkt naar, als wij wat met vrienden gaan doen, dan is dat vaak inderdaad, we gaan naar Dordrecht, lekker wat eten en dan gewoon genieten van de binnenstad en heel de ervaring die erbij zit. En dat vind ik wel het grappige aan Dordrecht. Je hebt natuurlijk echt het oude Dordrecht en je hebt het nieuwe Dordrecht. En dat is ook echt een wereld van verschil. Ik bedoel, als iedereen aan Dordrecht denkt, tenminste dat heb ik, dan denk je aan het oude centrum, alles wat daar zit. Maar je denkt niet zo snel aan Stellenburg of andere wijken bijvoorbeeld. Wat natuurlijk op zijn eigen manier net zo goed Dordrecht is. Maar dat is natuurlijk veel meer later gekomen, ontwikkeling. En om even parallel te trekken naar Zwijndrecht. Als je natuurlijk kijkt naar wat Zwijndrecht ooit was. Ja, dan heb je het over Veerplein, die plekken. Ja, en wat is Zwijndrecht nu? Dat is nu een gigantische woongemeente. Dus dat verschil vind ik ook wel grappig om te zien.
3: Er zit natuurlijk ook altijd een verschil tussen in een stad wonen of een stad beleven. Of dat nou is als toerist, als dagjesmens, als iemand die er gewoon naartoe gaat en daarna aan het einde van de dag weer naar huis gaat. Ik denk ook niet dat veel van die Amerikaanse of Aziatische toeristen Sterrenburg ingaan, bijvoorbeeld. Hè? Of Dubbeldam.
0: Niet? Ja,
3: nee, daarom.
2: Wel een uniek concept.
3: Nou,
2: de city tour alleen maar daar.
3: Ik denk dat die Amerikanen nog wat kunnen leren van hoe wij wijken inrichten.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, how to become a dubbeldammer.
2: Ja.
1: Nee, maar dan is het ook het zien van, kijk, dat uitgaan, het Veerplein en dat gebied. Dat is voor jullie eigenlijk een beetje jullie doelgroep, om het zo even uit te drukken. Ervaar je dat ook zo? Is het ook prettig uitgaan? Hè? Want wij hadden het over het uitzicht op Dordrecht. Dat is het. Hè? Omgekeerd ziet het er niet uit. Gechargeerd.
2: Ik denk ook, kijk, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van alle uitgaansgelegenheden zijn niet en dat is slecht. En ik denk dat dat ook grotendeels vanuit nostalgie wordt gezegd. Want kijk, als ik naar onze generatie kijk, heel veel mensen van onze generatie die doen dat niet meer. Maar ik denk ook dat de behoefte er niet echt heel erg naar is. Ik bedoel, anders zouden die clubs ook wel vol zitten. Ik denk gewoon dat het gedrag veel meer veranderd is van hoe je zo'n avond met elkaar beleeft. En als ik dan kijk naar hoe wij dat dan bijvoorbeeld doen, dan is het inderdaad gewoon lekker met elkaar ergens wat gaan eten. Dan bij iemand vervolgens thuis gaan hangen. En het is iets meer in de eigen kring geworden in plaats van heel erg soort van extern anderen opzoeken, clubben en of dat per se minder goed is, ik weet het niet. Het is anders.
1: Het is gewoon ook niet een waardeoordeel dat ik vraag, maar een beetje van hoe jullie dingen beleven.
2: Ja.
1: Want dat beleven, dat is ook als je de keuze maakt om in een rond te rijden of te lopen of met een bootje te kijken. Het stukje marketing, dat is anders geworden. De Blue Lagoon in Zwijndrecht is verdwenen. Dat was een opzet voor de grote discotheek. Alcatraz in
0: Alcazar.
1: Dit is een mooie verspreking. Ja. Dit is de hele Jan, mooie verspreking. Ik vind hem wel mooi.
0: Heel mooi.
1: Alcazar, maar ook daar zag je dat de eigenaar in één keer stopt. Je ziet in één keer die marketing veranderen. En dan bevestigen jullie eigenlijk van ja, maar wij doen dat anders.
2: Ja, je zag, ik weet niet eens meer waar het was. Volgens mij zag ik het bij een gemeente ergens in Twente. Die hadden een soort van centrale hubfunctie. In de zin van, daar had je een club. Ik vond het echt bizar, misschien is dat dat bestond. Maar er konden 3000 man in. En dat was ook echt elke week vol. Tot op een gegeven moment eigenlijk een beetje die coronageneratie ook kwam en daarvoor was het ook al afgenomen. En dat je toen op een gegeven moment eigenlijk zag van ja, die uitbater van die club, die kreeg gewoon zijn club niet meer vol. Ja. En die heeft toen gezegd, ja, ik moet met pijn in het hart, moet ik nu gewoon een keuze maken om niet de schulden in te lopen, maar nu gewoon te zeggen, ik hou het er mee gezien.
3: Ik, Ik denk dat je ook ziet dat die groep die het wel regelmatig of elk weekend er naartoe gaat, ik denk dat die zich juist concentreert op de grotere steden. Of dat nou Breda is of Eindhoven of Rotterdam. Rotterdam natuurlijk helemaal voor Zwijndrecht is dat nou, een kwartiertje, 20 minuten met de trein. Nou, dus het zonde dat er niet na 1 uur 's nachts nog treinen teruggaan. Dan moet je daar iets fixen. Maar in principe is het natuurlijk heel dichtbij.
0: En het is ook een landelijke trend, hè? Laten we wel zijn. We hadden vroeger Blue Lagoon inderdaad. Maar je ziet natuurlijk, ik las recent een stuk in de online krant, waarin staat van ja, de clubs in Rotterdam verdwijnen ook. Dus je ziet dat die festivals, die hebben een bepaalde segment uit die groep van mensen weggehaald. Ja. Dan hou je minder over. Ik vind de kwetsbaarheid van ondernemers vind ik ook groot. Ik bedoel, als er ik had recent sprak nog een restauranteigenaar, was voor de deur, was er een van de gevecht. En zo'n man wordt daarop aangesproken. Die wordt ook in de kranten genoemd. Hij zegt, ja, ik heb daar niks mee te maken. Vervolgens krijgt hij problemen met de gemeente, die gaan handhaven. Hij zegt, nogmaals, ik faciliteer alleen maar mensen. Dus het is allemaal wel gewoon grimmiger geworden. En inderdaad, de cultuur is ook gewoon veranderd.
1: Nou ja, kijk, jij noemde net al de Vleeshouwerstraat, de Junks. Het verschil. Ik heb in Rotterdam in de binnenstad gewerkt. In de plekken waar de echte junks, waar de heroïneverslaafden, noem ik de echte junks, liepen. En de heroïneverslaving bracht, ja, nou ja, we hebben genoeg voorbeelden, Bron 0 in Rotterdam. Die is verdwenen, er is een ander type verslaving gekomen. De dealer heeft een ander publiek gekozen. Dat kan je ook zo zeggen, hè? De pillen, de kook. Het is een ander soort handel. Er wordt niet zoveel geweld gebruikt.
0: Dat is veranderd.
1: Dat is veranderd. Maar ook het uitgaan, en jij noemde dan dat voorbeeld van Vleeshouwerstraat en zo. Het uitgaan vroeger in de jaren 70 was ook anders. Cafeetjes, mensen. Er is een tijd geweest dat je op de Voorstraat liep en nou, moest je oppassen, want er werd gewoon geslagen. Er werd gewoon, overigens moet ik er ook bij zeggen, messen waren te kopen, brammetjes, dump, werpsterren, luchtdrukpistolen. Ja. Eerlijk gezegd, alle wapens waren voorhanden en kostten een habbekrat. Maar de maatschappij, die was zo, om het zo maar even uit te drukken. Ja. En die maatschappij is nu wel veranderd met telefoons, hè, want AI hebben jullie allemaal al genoemd. Dat is toch wel een hele wereld van verschil. Van waar kijk je naar? Wat is voor jullie een impuls om ergens naartoe te gaan?
2: Om ergens naartoe te gaan?
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat het toch voornamelijk een stukje mobiliteit is, denk ik wel een onderdeel ervan. Ik bedoel, je ziet toch wel tegenwoordig, tenminste in de regio waar wij wonen, ik ben best wel tevreden over het algemeen van hoe dingen bereikbaar zijn. Ik bedoel, ik werk zelf in Den Haag. Ik pak gewoon lekker de trein en ik ben er zo in Den Haag met één lijn. Hetzelfde geldt voor Rotterdam, Delft, weet je. Dus alle steden die je wil bezoeken, die kan je echt wel bezoeken. Daarnaast heb je natuurlijk de busverbindingen die in principe, je hebt er misschien iets andere mening over, over het algemeen wel prima zijn. Dus wat dat betreft, ja, de grootste trigger om ergens naartoe te gaan is dat je denkt, oké, kan ik er efficiënt en snel komen? En dan vervolgens is het makkelijk om dan gewoon ergens een leuke plek te vinden. En ik vind bijvoorbeeld het waterbusje vind ik ideaal daarvoor. Ik woon op, 6 minuutjes van de waterbus. Ik fiets er naartoe, ga er overheen en ja, boom, je zit gelijk in de binnenstad.
3: Het is natuurlijk ook met een vriendengroep die verspreid is tussen Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht. Zo'n waterbus is ideaal. Je kan alles aanfietsen of met de auto, maar het is toch ook heel makkelijk om te zeggen, nou, ga ik even over het water en je komt eigenlijk overal uit.
2: Ja.
3: Dus dat is ook heel belangrijk dat we zoiets van behouden.
1: Ja. Nou, want Remy Ballisteri die vaart ook met zijn boten door dit gebied heen. Hè?
0: Ja, Sirio Barone is dat.
1: Oh, dat is Barone. Ja.
0: Ja, die doet dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik denk een goed visitekaartje voor Dordrecht. En Dordrecht is natuurlijk wat dat betreft qua toerisme explosief gegroeid.
1: Ja.
0: Hè? We hebben natuurlijk die Passion hier gehad, de landelijke Sinterklaasintocht, Koningsdag, de jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende festivals, noem maar op, Dordrechtstoom, Big Rivers, noem maar op. Ja, het is echt een evenementstad geworden en dat trekt aan.
1: Nou ja, de Koningsdag met natuurlijk het nieuwe Koningspaar. Want dat is op zich wel leuk. Want het instrumentarium wat net gebruikt werd door Gerard en Marley. Marley die speelt dan op de accordeon. En natuurlijk bekend van het Koningspaar is dat er op de accordeon gespeeld werd. Dat je het nummer, ze speelde een nummer van Astor Piazzolla. Maar ja, iedereen kent dat niet meer opnieuw. Want het gaat om de traan van de koningin.
0: Okay.
1: En door ik als ondernemer had ik dus, heb ik cd's van Astor Piazzolla keurig helemaal mooi. Maar die verkopen niet, want je moet dat ene plaatje hebben waarop de koningin is gaan huilen. En nu is het grappige wel dat het koningspaar hier meerdere keren op bezoek is geweest. En ik ben ze ook in de kloostertuin tegengekomen toen mijn zoon eraan te spelen was. En dan is het wel heel grappig natuurlijk hoe anders wij kijken naar een koningspaar dan dat we het dat deden met koningin Beatrix. Want dat was een ander type mens. En nu zeggen ze natuurlijk gewoon prins Pils. En dan zie je hem ook gewoon overal opduiken met sportwedstrijden. En heel, ja, nou, het mooiste is natuurlijk gewoon de Curaçao waarbij die in de kleedkamer kwam. Maar je ziet wel die verbinding. En ik noem bewust even gewoon dat Curaçao, omdat gisteren was Kitty Kotti. En dan zie je ook dat die verbinding maken en die eeuwen die wij met elkaar verbonden zijn, dat die zo belangrijk zijn. En dat zo'n koningshuis oplossing door een andere rol, door een andere manier ook reclame kan maken voor plekken. Want ik denk dat dat ook voor Dordrecht wel meegeholpen heeft.
0: Reken maar.
1: Nou ja, dat is dan van die dingen. Je kan het zo moeilijk meten, hè, qua marketing.
0: Qua marketing, zeg maar, qua bezoekersaantallen is er wel wat veranderd. En mensen noemen vaak dat televisie een oud medium is wat zijn kracht verloren heeft. Maar dat is echt een misverstand. Met name de mensen die Dordrecht bezoeken, dat wat hoger in leeftijd, ja, die kijken gewoon televisie.
1: Ja.
0: En dat is echt iets anders. En, ja, internet is natuurlijk een hele nieuwe beleving. Maar goed, dat gaat zich wijzen.
1: Beleving, en dat vond ik op zich ook wel mooi. Want ik had het met onze artiesten er ook over. Namelijk het stukje, ik noemde Astor Piazzolla al. En muziek, dat is iets wat energie geeft, wat bijhoort. En we hadden het over die grote zalen. En deze twee mensen, dat is altijd zo leuk. Die gaan dan naar een grote zaal, die gaan naar Zweden.
2: Ja.
1: En ik bedoel, dan zien jullie gewoon nog steeds even dat iconische optreden van die bekende artiest die later niet meer mee mocht doen met het.
2: Ja, wat een bruggetje. Ja. Nee, we zijn allebei bij het Eurovisie Songfestival geweest, waar toen Joost Klein gedisqualificeerd werd. Dus wij hebben toen het enige optreden meegemaakt van wat daar live van was. Ik weet niet precies hoe dit met het onderwerp te maken heeft. Te maken. We zijn er wel geweest. Ja.
3: Is dat niet evident?
2: Nee, dat is
1: Nee, maar kijk, dat is een evenement met een grote zaal.
2: Ja.
1: We hebben dat natuurlijk in Nederland gehad in Ahoy.
2: Ja.
1: En dan zie je in één keer dat die grote zaal, het is natuurlijk een kortdurend evenement, dat wel leeft.
2: Ja, maar dat is natuurlijk dat is een evenement waar 200 miljoen mensen naar kijken. Dus wat dat betreft, daar is ook wel weer het grappige daarvan is dat je ziet dat ook in dat jaar er toen best wel veel controverse in die stad ook was. In de zin van veel protesten rondom de deelname van Israël destijds. Waardoor je ziet dat zo'n stad ook op een hele andere manier dan in het nieuws komt. Ja, weet je, dan is het met dat soort dingen, is er iets als slechte city marketing? Ik weet het niet. Ik denk gewoon wat dat betreft dat je stad heel erg in beeld komt. En dat heb je in ieder geval toen met Malmö wel gezien. Dat ja, alle headlines gingen daar toen over.
1: Ja, nou, maar jullie zijn erheen geweest. Ik vond het al op zich heel erg leuk om te horen dat jullie naar het Songfestival gingen. En ik denk, oké. Ik bedoel, technisch denk ik dan, wie zijn die groepen die ik daar altijd zie? Nee, juist leuk om te horen dat jullie die interesse hadden, dat jullie daarheen gingen. En dat dat voor jullie ook meteen dat beeld opleverde, het politieke beeld van wat gebeurt er. Omdat je dat dan noemt van Israël.
3: Maar dat is. Ja, ik denk dat we... de organisatie zegt natuurlijk altijd van het is geen politiek festival. Het is natuurlijk een door en door politiek festival. Het vieren dat we na de verdelende Tweede Wereldoorlog... eigenlijk als Europa weer samen kunnen komen. En juist aan zo'n festival is het mooie dat je daar dan eigenlijk als al die 30, 40 verschillende culturen allemaal een deel laat zien van wat iedereen kan begrijpen. Of dat nou zang is of muziek. Iedereen deelt een beetje van hun eigen cultuur. Mm-hmm. Wat juist zo mooi is aan zo'n festival.
2: Ja, wat ik stoer vind is eigenlijk als je erover nadenkt. Hè, want mensen zeggen wel eens van oh, je mag het niet politiseren. Maar in de kern is eigenlijk alles wel politiek. Ik bedoel, als je kijkt naar het WK voetbal op dit moment. Dat is politiek. Als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival. Dat is politiek. Maar wat ik zelf heel leuk vind. Ik ben een gigantisch fan van schaatsen. Ja, uiteindelijk in 2030 gaan we gewoon weer naar 102 jaar in Nederland Olympische evenementen krijgen. Omdat het schaatsen in Tialf is. Ja, dat is toch ook vanwege politieke keuzes uiteindelijk. Omdat ze niet daar zeggen van, oh, we gaan een baan bouwen voor schaatsen. Nee, dat is gewoon geld, keuzes. We werken met Nederland daarin samen. Dus ja, wat dat betreft, ja, of je alles eruit wilt trekken. Ik denk dat je dat wel kan proberen. Maar uiteindelijk komt het toch altijd neer op een bepaalde politieke ondertoon. En, ja.
0: Maar vinden jullie niet... Het valt me, laat ik het anders zeggen, het valt me op dat mondiale kwesties tegenwoordig gewoon op straat dus terug te vinden zijn. Hè? Ja. Als ik kijk in mijn stadswandelingen, dan heb ik vrij regelmatig ontstaande discussies. Terwijl ik daar niet op uit ben. Hè? Ik vertel vaak bij, als ik bij het Hof van Nederland ben, dan zeg ik, voorheen ging het museum met name altijd het hoofdonderwerp de Eerste Vrije Statenvergadering van Nederland. Of in ieder geval de Eerste Vrije Statenvergadering. En nu tegenwoordig stelt men daar ook maatschappelijke thema's tentoon. Hè? Dan hebben we het over transgenderiteit, ja. Noem het allemaal op. Dat vertel ik aan groepen en dan zie je zo alsof de zee zich splitst, zo poep, links, rechts. En dan kijken ze elkaar eens een beetje aan. Ja. Daar begint het, hè. En ik bijvoorbeeld Albert Kuipers, een mooi weetje, mm-hmm. Hè. Daar is geen gezichtsafbeelding van bekend. Daar ging het nou niet per se om, maar... als enige schilder in Nederland, groot ja, meester, zeg maar. Ja. Maar wat me vooral opvalt, dan zeg ik, nou, Kuip is vooral bij veel mensen bekend als Amsterdammer, hè, Amsterdamse naam. En Kuip is natuurlijk op een top Dordrecht. Dordts, die is volgens mij niet eens ooit Dordrecht uit geweest. Is hij geboren, heeft hij gewerkt, is hij overleden, is hij begraven. En ik zeg, ja, die Amsterdammers hebben die naam Kuip een beetje gegijzeld. En dan steekt iemand zijn hand op. Ik zeg, mevrouw, u heeft een vraag, ja. U gebruikt het woord gegijzeld, dat irriteert me. Oh, dus, nee, maar, snap je? Dus ik ja. Zie dus terug dat zo doorcijpelt binnen de samenleving. Gewoon op straatniveau, mensniveau. En ja. Dat is opmerkelijk, hè?
1: Dat klopt, klopt. Het is het stukje framing wat ontstaan is. En wat, daar kan je analyse op loslaten hoe dat komt en waar je dat vandaan komt. Maar dat is meer leuk voor een politicoloog.
2: Nou, kijk, uiteindelijk, ik vind het wel grappig. Kijk, sinds dat iedereen toegang heeft tot het internet, heeft natuurlijk ook iedereen veel meer toegang tot informatie. Nou, ik vind over het algemeen hoe geïnformeerde mensen zijn, hoe beter. En dat triggert natuurlijk ook eerder tot maatschappelijke discussies inderdaad. Waar dat misschien vroeger, en al helemaal als je naar de jaren 70 teruggaat en nog daarvoor verzuiling, meer in bubbels zat. En ik vind het aan de ene kant in de kern juist ook wel weer mooi dat je maatschappelijke discussies met elkaar hebt. Natuurlijk heb je daarbij ook weer de vraag van, doe je dat op een civiele manier met elkaar en ook op de manieren zoals je dat dan op het juiste moment met elkaar wilt doen. Maar ik denk ook uiteindelijk met heel veel zaken, ja, had Katie Coty aan, maatschappelijke discussies daarom, rondomheen, Curaçao, dat het ook best wel veel mooie uitgangspunten uiteindelijk kan opleveren in, oké, hoe ga je inderdaad kijken naar geschiedenis, met wat voor blik, hoe heb je het daar met elkaar over? En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat die discussie is, is wel goed.
3: Ik denk ook dat het ligt aan een meervoud van dingen. Eén is van dat inderdaad dat historische tijdsbesef wat steeds verder verandert. En de andere kant is dat ik ook wel herken dat eigenlijk alles gepolitiseerd moet worden. Dat is volgens mij ook een beetje komen overwaaien uit Amerika, waar dat werd onder de Obama-administratie werd er gezegd van neem gewoon een positie in en je weet weet dat de Republikeinen erop tegen zijn. Dat is omdat alles moest politiek zijn en mensen moesten echt politiek als identiteit van zichzelf. Dus een beetje herzuiling weer in plaats van de ontzuiling gaan meemaken. Bijvoorbeeld, je noemde een exhibitie over transgenders. Dat was helemaal geen politiek onderwerp. Ik bedoel, zelfs in de Tweede Wereldoorlog had je Amerikaanse soldaten op schepen die hielden dragshows voor elkaar. Nou ja, ik denk dat als je dat nu zou doen, dat we in het Nederlandse leger dragshows zouden hebben. Ik denk dat er dan een bepaald aspect van de politieke partijen staat te schreeuwen. Die vinden dat natuurlijk gelijk verschrikkelijk. Maar het is natuurlijk een
0: van alle tijden.
3: Precies, het is van alle tijden. Maar het is iets dat nu heel erg gepolitiseerd wordt. Terwijl het is van, moet alles nou politiek zijn?
1: Nou ja, dat is het leuke van Zwijndrecht. Dus het is... Ik kom zo even op een stukje Drechtsteden. Zwijndrecht heeft een raadsprogramma. Dat is de vijfde keer. Jullie maken dat nu mee. Interessant dan dat daar dus blijkbaar die tegenstelling niet is. Dat die, je neemt wel positie in. Maar je bent wel met z'n allen duidelijk doelgericht op waar willen we naartoe voor een beter Zwijndrecht. Ik noem het even zo, hè?
2: Ja, en ik denk wel een van de gevaren die daarin zit is wel... Kijk, ik bedoel... raadsakkoord is in essentie mooi, omdat je met elkaar op hoofdlijnen afspreekt. We gaan voor bepaalde ambities. Een van de kritieken die ik daar altijd wel op gehad heb, is dat je dus eigenlijk ook wel ziet, wat zijn die hoofdlijnen en wanneer gaan we met elkaar over details het hebben? Ik bedoel, dat je zegt van we willen in 4 jaar tijd, ik zeg maar wat, van 20% naar 30% duurzaamheid. Ja, dat is heel moeilijk om tegen te zijn. Uiteindelijk de politieke keuze is, wil je dat bij wijze van spreken bewerkstelligen door overal windmolens neer te zetten of overal zonnepanelen? En daar kan je politiek over voeren. En ik vind wel over het algemeen dat de discussie over veel dingen werd platgeslagen. Mm-hmm. Omdat je vaak ziet, maar we hebben het toch in het raadsakkoord afgesproken.
0: Ja, eens.
2: En daar mag je wat mij betreft wel iets kritisch naar kijken. En ik heb het ook wel eens gezegd, ik ben al niet herkozen, maar als ik ook ergens zou zijn, dan zou ik wel eens het gesprek willen aangaan van zijn er niet bepaalde onderwerpen waarvan je gewoon van tevoren weet, daar gaan we het gewoon politiek niet eens over worden. Laten we die buiten het raadsakkoord controversieel verklaren.
1: Ja, er zijn natuurlijk gewoon hele specifieke controversiële onderwerpen waar het gewoon zwart-wit is. Maar je hebt ook onderwerpen, en dat is wel grappig, de woningmarktdiscussie over de wetregie, de nieuwe wetregie, zegt 30% sociaal overal. Alle plekken.
3: Minimaal.
1: En dan is het voor jou, vanuit Pro, was de discussie voor de verkiezingen, dat je collega zei van, maar wij willen 40% sociaal. En die werd daar wel heel erg op afgewant. Dus hij hield wel vol dat het vanuit het verkiezingsprogramma dat was. Maar dat gaf wel een controverse en een discussie.
0: Met het raadsprogramma?
1: Nee, voor het raadsprogramma lag de 30% vast.
2: Ja, precies.
1: En voor het verkiezingsprogramma 40%.
0: Maar dat is toch het nadeel als je met elkaar zegt, we maken een raadsprogramma. Je zegt eigenlijk met elkaar, we maken van tevoren afspraken. Je kunt solliciteren voor het wethouderschap, ook voor buiten de winnende partij. Maar dan heb je toch eigenlijk al vooraf compromis. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: En het is ontzettend lastig, als wethouder zijnde, denk ik, om ook te laveren binnen zo'n raadsakkoord, omdat jij als wethouder ook uiteindelijk richting je ambtenaren een bepaalde koers wil uitzetten. Wat is de komende 4 jaar waar we bestuurlijk op gaan varen? En als jij dan vervolgens met teksten als we willen het evenwichtig doen en hoe ga je daar dan het bestuurlijke gesprek over voeren? Het zijn lastige dingen.
1: Wat nu dan nieuw is, is dat er een college een uitvoeringsprogramma moet maken.
2: Ja.
1: En dat maakt het dan wat makkelijker. Zijn wethouders die hebben gesolliciteerd. Dit is helemaal Wint D. Schippers. Die hebben gesolliciteerd en die zijn aangenomen. En dus op zich is dat helder. Nu zie je in Papendrecht het tegenovergestelde gebeuren. En dan zie je in één keer de coalitie verliest de meerderheid.
3: Dat klopt, maar ik denk ook dat je binnen een coalitie ook hele grote verschillen kan zien. Hè? Dat is bijvoorbeeld in Sliedrecht, daar zijn nu is een hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Maar het zijn ook niet de partijen waarvan je denkt dat ze van tevoren samen zouden kunnen werken. Dat Sliedrecht.nu, dat is natuurlijk rechtspopulistisch. Sliedrecht.nu is geloof ik linkspopulistisch. Nou ja, in ieder geval een linkspopulistisch, rechtspopulistisch partij. En dan heb je de GroenLinks-PvdA. Die mogen geen pro heten daar, want daar heb je al pro-Sliedrecht. Maar goed, dat... Die zijn samen gaan werken. En dat zou je natuurlijk ook helemaal niet verwachten van één partij die heel uitgesproken anti-AZC is. Die toch een compromis weet te vinden met een partij die juist meer die verantwoordelijkheid wil nemen.
1: Ja. Nee, maar dit is wel, we zitten nu al aan het einde van het eerste uur, moet je je voorstellen.
0: We zijn begonnen.
1: Ja, dat is ook goed, want we gaan straks ook, we hebben nog een uurtje. Dus, en we hebben live muziek natuurlijk, want die nood is natuurlijk zometeen hoog, hè? Dat begrijp je wel. Het is bijna een noodgeval, zou ik zeggen. Maar al die woordgrappen, die kennen jullie ondertussen al. Maar dit... Ja, we gaan zo even afsluiten, want daarvoor bedank ik dan alvast Tristan, Jonne en Pieter. En natuurlijk jullie alvast, Gerard, Marlie, dat je hier waren. Ik ben Chris Moorman, dat moet ik ook altijd vertellen. Aan te nemen dat mensen dat weten wie ik ben, dat is altijd heel gemakkelijk. Want we gaan zo meteen natuurlijk ook nog wel weer muziek doen. Want jullie hebben nog meer noten op je zang.
4: Ja.
1: Ik bedoel, hier ook, want het onderwerp AZC kwam voorbij. Nou. Als jij dat noemt in jouw tour AZC, dan...
0: Dat komt niet voor je met toe, maar misschien over een aantal jaar is het wel historisch. Dus wie weet kan ik het dan aantippen.
3: Als je toch al veel politieke vragen krijgt.
0: Dat kan.
1: Maar jij wil even, want dat is eventjes... jij kwam hier binnen in de Munt.
0: Mm-hmm.
1: En je bent vastgoedmens.
0: Ja.
1: En je denkt, wow.
0: Ja, indrukwekkend. Mooie geschiedenis. Hier is natuurlijk de Munt geslagen lange tijd, voordat het naar Utrecht ging. En ik was nog nooit binnen geweest, dus ik laat het even goed op meewerken.
1: Ja. Nee, dat is op zich ook mooi, want je zei het al, de eerste Munt. Dordrecht heeft dus veel van die eerste dingen. En dat is wel grappig. We hadden het in het gesprek met onze muzikanten, de Vrolijke Noot. Daar hadden we het even over, ook over vervoer. De fiets. Wel nu, dat zijn vervente fietsers.
5: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
6: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Dat blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. Schiedam heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook is de aanwezigheid van voorzieningen goed als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plaats. Twee jongens van 14 en 15 jaar hebben werkstraffen gekregen voor een overval op een shawarmazaak in Ridderkerk vorig jaar. Ze moeten voor 60 en 100 uur aan de bak. Ook zijn de daders uit Alblasserdam en de Hoekse Waard veroordeeld tot een celstraf die net zo lang is als de periode die ze al in voorarrest hebben gezeten. De twee kwamen vorig jaar september eetgelegenheid Shawarma Bolnes aan de Wetstraat binnen. Ze bedreigden het personeel. Ze hadden een mes en een vuurwapen bij zich. De overval mislukte. Een van de jongens kon wegkomen. De ander is vastgehouden door het personeel tot de politie kwam. De jongens maakten niks buit. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat binnenvaartschepen steeds leger zijn. Inmiddels zitten schepen die op Rotterdam varen voor maar 35% vol. Dat is de helft van wat ze een paar maanden terug nog konden vervoeren. Zo blijkt uit cijfers van het havenbedrijf Rotterdam. Het aantal schepen dat van Rotterdam naar het achterland vaart neemt wel toe, maar te weinig om het vervoer op peil te houden. Met name tankers met chemicaliën en olieproducten en droge bulkschepen kunnen minder vracht meenemen. Volgens het havenbedrijf Rotterdam kunnen bedrijven nog niet overschakelen naar vervoer via spoor of weg, want er is te weinig capaciteit voor met name bulk en chemielading. En er zijn beperkingen door allerlei werkzaamheden aan het spoor. Opvangcentra in de Spaanse enclave bij Marokko, Ceuta, zitten overvol nadat er in anderhalve week tijd meer dan 1500 migranten uit Marokko zijn komen aanzwemmen. De helft van hen is minderjarig. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid in Madrid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daar vooralsnog niks voor. Het land wijst met de beschuldigende vinger naar mensensmokkelaars die massaal mensen naar de enclave zouden brengen, na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans ook op een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. Morgen hebben we een dag die wisselend bewolkt verloopt. Kans op een bui ook. In de middag zien we de zon weer terug. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
7: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
8: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
9: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Venus komt in zicht, hoe ver nog te gaan. En vlak voor de eindstreep er voltrekt zie's graag niks. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blijven we liggen, gaan we

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Het was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter van Loon.
1: Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee, Jon, jij zong niet mee, maar het was
3: het is heel wel goed.
1: Weer... Genoten. Ja, dat past weer bij de naam. Hè? We hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar me druk gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer? De financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk onze aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Nee, leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer, het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo...
4: Ja, nou weet je, kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp, dus tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt.
4: Ja, precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren. Zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Nou ja, dat hoort bij het Drie Rivierenpunt. Dat hoort inderdaad bij
4: dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht. Daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien. Maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop. Dan wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En oh, want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen. Snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk, maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even, ik heb dus 7 talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen.

0: levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dat is een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
1: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, vond ik het al, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. En dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
2: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment twee films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van, oh nou, vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
3: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
2: Ja.
3: Ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo ja, ik ben nog van een radio met een buis en een... nou ja, ik kan het nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de Gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
0: een extra dimensie.
3: Ja.
2: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, nou echt, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten.
3: Ja.
2: Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super leuk om te zien.
3: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, met wat je, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de Dick Pasquier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Pasquier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, nou ja, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer... Spel zonder grenzen, hè? Dat internationale deel. Want de songfestivals, dat was één. Maar Spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om... Nou ja, te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw, is daar ooit zo'n show geweest. Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders, want jij zei meteen ja, Dick Pasquier. Ja.
0: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet dat.
3: Ja.
0: Marhaba heette het.
3: Marhaba, ja.
0: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. wat nu een topvoetballer is of zo. Of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
3: Ja.
0: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...

0: Nou ja,
1: dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
0: Want zeker.
1: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken. Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft. En als we dat nu zien... Ja, vandaag kwam ik bij Maasplaza en daar zit die mevrouw keurig te bedelen en keurig netjes met de straatkant. En keurig is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam, dat de bedelaar, de man die langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was. En eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed. Want die bezat vastgoed, die man.
0: Ja,
1: en dat zag je niet. Ja. Dus het is wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij uit, door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, die kwam voorbij. Van hoe was het? Ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid, die vinden er wat van.
0: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen, die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie, wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook hè, deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inrichten, heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken, waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
1: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debat die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik, mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles. En dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
0: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
1: Nou ja, dat is het ook. Ja.
0: Misschien is het wel hetzelfde.
1: Ja. Alleen.
0: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest klokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling. Maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open. En toen zei men, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij. En die zeiden van, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Goed, dat is weer een ander verhaal, maar...
1: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment is Zwijndrecht zelfs om 10:00 op zondag mogen de winkels open.
0: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen is weinig bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over Hema en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
1: Ja.
0: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van joh, op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich, die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
1: Ja.
0: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
1: Ja, dus die beweging, jullie maken technisch mee. Hè? Het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is initiatief en dat kan nu dus wel. Het kon vroeger niet. Maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je van, oh, dat zal me wel?
3: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, hè, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd dat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
0: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen. Ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme. Ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar om dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
1: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust. De spirituele beleving, het moment van bezinning, van overdenking, van je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1 uur gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6 uur. Of anders had je pech 5 uur. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was. Ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. En uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening, die is belangrijk. En om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar, want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
1: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek. Hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is... Muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Wat een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
4: Ja.
1: Jullie hebben het podium.
4: Ja, dankjewel. We beginnen met een broodje van de appel.

0: Ja, juist. We gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En toen zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
1: Wijzigpark.
0: In het Wijzigpark.
1: In de speeltuin.
0: En er was helemaal niemand.
1: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
0: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
1: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
2: Het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
1: Het liedje heet Speeltuin toe. Hoi,
0: komt ie.

0: Een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent.
1: Schommelen, schommelen, schommelen douw, ja, schommelen, schommelen, ik en met jou. Schommelen, schommelen, schommelen douw, schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou, ja, wip shoebidoo wap, shoebidoo wip wap. Samen op de wip met jou, wip shoebidoo wap, wip wap.

0: de voeten van de grond.
1: Ja, ze zweven wij de wereld rond. Ja,
0: kijk, je kan de kerk zien waar we later ooit, wie weet, zullen trouwen misschien. En de avond valt de koek, kijk toe, uitgespeeld maar lang niet moe. Weet je wat ik het liefste doe? Nou,
1: samen met jou naar de speeltuin toe.
0: 1, 2, 3, 4,

0: Wat is er recent voor jullie, maar het zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die Code Rood is 2 weken jong.
2: Ik verzon
1: maar.
3: Precies,
1: precies.
3: Wat gaan we doen? Oké.
2: Junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock and roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan er bij me aan.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: Heel leuk.
1: Ah, liefdesliedje. Wiebelen. Liefdesliedje.
2: Weet je zeker wat je wil? Sta je stevig, sta je stil.

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, wacht.
0: Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, als Via Cultura is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want
1: wij zijn niet.
0: Nee.
2: Oh, niet. Nee, helemaal niet.
0: Ja, maar dat is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag. Heel goed.
1: Ja, we worden altijd gevraagd. Dus mocht je het best hebben, dan gaan we vast op vinden.
0: Heel goed.
1: Tijd voor de gitaar.
0: En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Er was een moment toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flower Power gehad. En de Flower Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde, en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat dat niet gelukt is. Geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op een ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.

0: met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden, schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Yes. En dat hebben jullie met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus nog van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
2: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
2: Nou, jullie ook bedankt.
3: Dankjewel.
2: Heel
3: graag. Jou? Tot bedankt. Kijk.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, Athos Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want kritische vragen heb jij gezegd, die jij ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
4: ja,
1: Pieter?
4: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat, en waar hebben we het dan over?
1: Nou, alles in de politiek. We voel,
4: gemeente Zwijndrecht.
1: Gemeente Zwijndrecht.
3: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord, noemen jullie dat
1: dan? Ja.
3: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
3: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog wel politiek? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Is dat een concrete vraag? Nee. Maar ik vind dat wel een gespreksonderwerp.
1: Ja. Nou ja, kijk, bedoel, dit is wat je ook vraagt. Hè? Bedoel, is dat zo? Werkt dat? De kiezer die heeft gekozen. Maar zijn het de kiezers die gekozen hebben? Dat is altijd de vraag. Want hoeveel kiest er niet? Het is altijd interessant. Via Cultura, het is donderdag 2 juli. Wij gaan vlot afsluiten. Maar het zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours, met je activiteiten, met je schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi. Want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat. Jonne, ja, nee, ik moet. Ik wijs de Tristan.
5: Je bent niet de eerste.
1: Nee. Maar dat is op zich wel leuk, omdat jullie, wat dat betreft, als vrienden duo.
6: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
8: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
9: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
5: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
10: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond steunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Ja, zoals bijvoorbeeld?
1: Nou, zoals bijvoorbeeld als je kijkt naar het gebruik van moderne technieken. Hè, mm-hmm. Denk maar eens aan de manier waarop we bijvoorbeeld printen. Als je tegenwoordig naar fototentoonstellingen gaat, dan wordt er niet meer slechts geprint op fotopapier. Hè, dat is, je ziet ook in de tentoonstelling dat dat op verschillende soorten stof kan. Het kan op steen, het kan op allemaal verschillende soorten materialen. Dat is een van de dingen die we onder andere hebben gezien. Dat is veranderd afgelopen jaar.
0: En heeft het ook nog te maken met het feit dat de mensen allemaal in hun telefoon een fototoestel op zak hebben?
1: Nou, dat speelt zeker ook een rol. Ik denk wat echt het grootste verschil is, is dat waar we 10 jaar geleden nog echt spraken over het afbreken of het uitrekken van de grenzen van de fotografie, merk je dat die grenzen eigenlijk zo ver zijn uitgerekt dat je amper meer kan spreken van grenzen. Hè? Dus er is ook een generatie van fotografen opgestaan die die beeldende kunst of die vanuit de fotografie eigenlijk dat veel ruimer interpreteert en zowel die digitaal als analoog bezig is.
0: Ja, maar er is toch wel nog verschil tussen iemand die een foto maakt met zijn mobieltje en een professionele fotograaf die foto's maakt, toch?
1: Ik ben bang dat zelfs die grens al over is, ja.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar... het gaat niet alleen om jonge fotografen trouwens. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar fotografie van Paul Koiker, dat is toch een speler die al lang meeloopt in de fotografie. Die maakt portretten en die zien eruit als 4x5 inch technische camera portretten, waar je nog met een zwart doek en een platencamera, zeg maar. Maar het zijn gewoon foto's die met de iPhone zijn gemaakt. Die techniek is zo voorop gelopen dat je dat verschil ook amper meer ziet in de printkwaliteit.
0: Ja, jullie onderzoeken dus in deze tentoonstelling hoe het veranderd is.
1: Ja.
0: Ja. Dus echt veranderd is het eigenlijk niet. Want je maakt toch gewoon nog foto's? Of zeg ik nou rare dingen?
1: Nee, dat vind ik een goede vraag. Dat was ook een van de dingen die ook bij vorige quickscans ook wel naar voren kwam. Kijk, we kijken naar... Het is eigenlijk de actuele staat van de Nederlandse fotografie. Dus wat we doen is dat we door onze oogharen heen naar dat veld kijken. Een beetje afstand nemen en kijken... Hey, wie zijn op dit moment nou de spelers die boven komen drijven? Wie behoren nu tot deze tijd in de fotografie? En dat is eigenlijk... Ik zie het als een soort service naar onze bezoekers toe, omdat wij dat voor de bezoeker hebben gedaan. En die scan die is niet zozeer vanuit onze intenties van nou, we willen dat zien of we willen dat zien, maar we maken een quick scan. Het is een snelle scan over het fotografielandschap en we laten zien wat erin gebeurt. Dus er zijn bepaalde trends zichtbaar daardoor, doordat je, we hebben tientallen projecten geanalyseerd en bekeken en een aantal trends waargenomen, waaronder, bijvoorbeeld, zo'n goed voorbeeld daarvan is dat je ziet dat tegenwoordig de collage weer helemaal terug is. Hè? De fotocollage, dan zou je zeggen, dat is terug van nooit weg geweest. Want de collage heeft altijd al deel uitgemaakt van het fotografielandschap. Maar je ziet dat het in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. En dan zitten wij te vissen, te kijken naar, wat is nou eigenlijk de reden dat zoveel fotografen van nu die collagetechnieken gebruiken. Hè? Van mensen die ook bijvoorbeeld Sarah van Rij, die is enorm populair, ook in musea, maar ook op Instagram bijvoorbeeld. En die maakt dan toch gebruik van analoge technieken om haar collages op Instagram te delen. Dus je ziet dat er een soort van, daar zit een soort tegenontwikkeling in. Hè? De snelheid van digitale media ten opzichte van de analoge logheid van een collage maken. Nou, dat is een interessante trend om te zien.
0: Ja. Neem je daar het publiek in mee, die naar het Nederlands Fotomuseum komt?
1: Ja,
0: wat je nu allemaal zegt.
1: Ja. Het is die scan die wij maken, die heeft, er zitten 7 kleine groepjes in de tentoonstelling. We hebben het niet geprobeerd om het te erg te veel in te vullen voor de bezoeker, maar we hebben themateksten geboden waarin we het in kleine groepjes als het ware je door die trends heen loopt. Dus die collagetechnieken bijvoorbeeld, dat is 1. Het gaat over het gebruik van archieven in de hedendaagse fotografie. Mm-hmm. Maar het gaat ook over serieuze onderwerpen. Er zijn ook fotografen die zich direct richten op onderwerpen zoals de oorlog in Gaza, maar ook klimaatverandering op een lokaal niveau. Je ziet het fotoboek. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop we die scan hebben gemaakt. En we nemen de bezoeker mee aan de hand van die trends die wij hebben vastgesteld.
0: Ja, allemaal te zien in het Nederlands Fotomuseum. Ik begreep deze tentoonstelling tot 22 november?
1: Ja, hij staat nog even. Ja. Maar kom gerust langs. Iedereen is van harte welkom.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Het Nederlands Fotomuseum bevindt zich in...
1: Op de Brede Hille Dijk in Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: Aan de Rijnhaven. Ja, het is precies. Heel makkelijk. Je stapt zo uit vanuit de metrohalte en je bent...
0: Nou, dan is het helemaal makkelijk om deze periode even naar het Nederlands Fotomuseum te gaan. Om te kijken wat er allemaal veranderd is in al die jaren met de Quickscan 3. Fotografie nu. Dankjewel voor het gesprek, Ruben Lundgren van het Nederlands Fotomuseum. En heel veel plezier met de tentoonstelling.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Wandel ons even terug in 1981 samen met The Carpenters en I Believe You. En daarvoor Jean Ferrat en C'est beau, la vie. Zometeen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. Na War en All Day Music.

0: Ja, het is toch wel muziek uit de tijd dat ik op het randje zat van twintiger. Ik geloof 2016 uit mijn hoofd gezegd. Dua Lipa en Jeanne Paul. En die heb ik ook regelmatig mogen draaien tijdens andere radioprogramma's back in the days. En we gaan het amazing en relaxed tegelijkertijd doen bij Uurtje Max hier zo. Want straks krijg je het laatste nieuws uit de regio van mij. Onder meer over Victor die kwam, roeide en overwon. Je hoort ook het weerbericht. En heb je ondertussen zin in iets zoets? Nou, dan zou ik zeker blijven luisteren. Misschien in een lolly? Nou, hier is Mika.
1: Hey, what's the big idea?
0: Die kan hem je geven. En zo meteen. Woo! Buena Vista Social Club. Veel plezier.

0: Ja.
1: En schoon water.
0: Ja.
1: Want het water wat er nu...
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

ook Sayonara. Je hoorde Sukiyaki en A Taste of Honey. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging naar Parijs, Berlijn en Madrid in 1973. Zometeen de vernieuwing van het Westlands Museum. Dat na Walter Murphy en Just a Love Song.

0: Soul is Walter Murphy met Just a Love Song. Hij maakte het in 1976. Ons volgende onderwerp. Het Westlands Museum, het culturele erfgoedhart van het Westland, wordt vernieuwd. Conservator Marjonne Kube is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Marjonne, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
2: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
1: Ja, het gebouw blijft. Of
2: het gebouw
1: gebouwen.
2: Blijft. Ja, ja, we zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus okay. Het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
1: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
2: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Het kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie die ergens een linkje heeft met het Westland.
1: Ja, en die hebben jullie in bezit?
2: Die hebben wij in bezit, maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen, dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan, dus dat is heel fijn.
1: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
2: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
1: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
2: Juist, ja. En de kunst, dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een hele bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. De kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
1: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
2: Ja, in hart en nieren, inderdaad.
1: Ja. En de toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn, is dat ook wel een voordeel, hè?
2: Ja, zeker. We willen graag zijn voor iedereen en ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan en straks wordt dat volautomatisch, dus kan iedereen zo naar binnen.
1: Ja, dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
2: Nee, we zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt zodat we gewoon open kunnen blijven voor publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones hoor, dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen en de rest van het museum ook. Mensen hebben er zo min mogelijk last van.
1: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
2: Midden in het Westland, tussen de kassen laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
1: Ja, en fietsen kan ook.
2: En fietsen, dat is helemaal leuk.
1: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je even aanleggen bij het Westlands Museum.
2: En er staat een bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
1: Oké, dat is al heel mooi. Ja. Mensen die denken, ik ga vast kaarten bestellen, ik ga eens kijken wat het is, kunnen die op de website terecht?
2: Alle informatie staat op onze website inderdaad, www.westlandsmuseum.nl. En u kunt gewoon hier zelf een kaartje kopen.
1: En alle vernieuwingen, daar staat ook iets op over de website misschien?
2: Vooral op de socials proberen we daar zo actueel mogelijk over te vertellen. We hadden afgelopen week pannenbier, zoals dat dan zo mooi heet, het hoogste punt bereikt.
1: Ja.
2: En met de wethouder, een feestelijk moment met iedereen. Dus dat soort dingen delen we dan op de socials.
1: En wanneer zijn jullie helemaal klaar met die vernieuwingen?
2: Wij hopen om 11 december open te gaan.
1: Oké, eind van het jaar dus, dan is het Westlandmuseum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westlandmuseum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. En eind december zijn ze helemaal weer klaar om nieuw te ontvangen. Maar je kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
2: Ja. Zeker weten.
1: Nogmaals dank.

Ja, ik vind het echt wel een hele romantische gedachte hoor. Dat zelfs Paula Abdoel, die tussen zes plankjes ligt, nog altijd jouw meid is. Maar over leven gesproken, ik vind, niet alleen als BHV'er, maar ook als brave burger, en dat ben ik trouwens, dat iedereen een cursus reanimeren verdient. Want als je eenmaal weet hoe het moet, dan komt het goed en dan kunnen seconden letterlijk levens redden. De techniek leer ik je niet eventjes, maar wel het tempo. Want je pompt namelijk tussen de 100 en 120 slagen per minuut. Dat is wat je ongeveer op de achtergrond hoort. Maar nu wordt het serieus, want ik heb nog een heel ander voorbeeld van hoe dat tempo ongeveer klinkt. En dan hoor ik je misschien heel hard lachen, een beetje gek kijken naar de radio en misschien zeggen, Max, wat is dit? Nou, het is 103 slagen per minuut, de Macarena. Dus het is perfect om niet alleen je feest, maar ook een persoon mee te reanimeren. En pas wanneer 112 is gebeld, de broeders het van je overnemen, dan kun jij het feest weer redden met deze aanstekelijke danspasjes. En kun je ook lekker meegaan zingen natuurlijk op Los Do Rio, nu Baals Radio.

van Armin van Buuren samen met James Newman, Therapy. En ik kan me voorstellen dat je dat misschien ook moet sinds deze uitzending van Uurtje Max, want die zit er alweer bijna op. Ik had heel veel in de uitzending. We hadden heel veel muziek, onder andere van Madonna, maar ik had het ook met je over de expositie van Maria Amari in de oudheidskamer van Hendrik Ido Ambacht. En die loopt dus bijna op zijn einde. Deze zaterdag is dus de laatste dag om de tentoonstelling te bekijken. En binnenkort komt er weer iets nieuws. Namelijk Ik zie wat jij niet ziet. Met allemaal oude schoolplaten onder die naam dus. Er zijn ook weer theeglazen te koop daar zo. En in het Sliedrecht Museum is er anders een expositie Brandmeester. En dat gaat over de vrijwillige brandweer van Sliedrecht. Kijk dus hoe ze vroeger, maar ook nu te werk gaan. En dat alles in het Sliedrecht Museum.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Een compositie van Burt Bacharach, gezongen door Tony Orlando in 1964. To Wait for Love.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 30 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Ropels Pak van TU Delft zorgt voor wereldprimeur. Een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. En het Westlands Museum wordt vernieuwd. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Zullen we dansen?

0: wiegde even mee op Brazilian Soul van de Nox, samen met Sophie Tucker. En daarvoor When We Dance van Sting. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het studententeam Project March van de TU Delft presenteerde onlangs de nieuwste generatie van het exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Teamlid Bente Amundsen is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Bente, welkom.
2: Dankjewel. Hallo.
1: Dat is TU Delft, hè?
2: Zeker, ja.
1: Een soort dream team.
2: Ja, we zijn een dream team van 26 studenten. En wij doen in een vrije tijd 1 jaar nemen we pauze van onze studie om aan een exoskelet te werken, een robotpak.
1: Ja, want jullie dromen niet, maar je gaat echt aan het werk. Al heet je een dream team.
2: Ja, we hebben grote dromen die we in 1 jaar proberen waar te maken.
1: Ja, en dan gaat het over het robotpak en dat heeft te maken met mensen met een dwarslesie.
2: Inderdaad, mensen met een dwarslesie laten we door zo'n robotpak weer opstaan en weer lopen.
1: Ja, en je bent er al jaren mee bezig, tenminste andere teams, want jullie doen dat 1 jaar en dan komt er weer een nieuw team die jullie aflost.
2: Wij zijn het 11e jaar inderdaad,
1: ja.
2: Maar iedereen werkt er maar 1 jaar aan.
1: Ja.
2: Dus elke student neemt 1 jaar pauze, werkt 1 jaar aan het skelet en volgend jaar gaat een nieuw team verder.
1: Ja, en wat is nu die wereldprimeur, wat jullie zeggen dat die er is?
2: Wij zijn het eerste team wat een vrij ingewikkeld algoritme, wat zichzelf balans kan herstellen, in het exoskelet hebben kunnen toepassen.
1: Ja, want we moeten even kijken, exoskelet, als iemand een dwarslesie heeft, kan die absoluut niet lopen. En met een exoskelet gaat dat wel.
2: Ja, een exoskelet is een extern skelet eigenlijk. Het is een soort van robot die om je eigen lichaam heen gaat en voor jou loopt.
1: Ja, en dat heeft dan ook te maken met je hersenactiviteit, begrijp ik.
2: Dat kan wel. Ja. Wij hebben ook een algoritme ontwikkeld wat hersensignalen kan opmeten en daaruit kan lezen dat je denkt aan lopen, om zo te kunnen starten met lopen.
1: Ja, dus wat je normaal met je spieren doet vanuit je hersenen, dat gaat nu met een computertje, zeg ik maar even simpel.
2: Hoe je normaal je spieren aanstuurt met je hersenen, stuur je nu de motoren aan met je hersenen.
1: Ja. Maar het als mensen denken, dat haal je van de kapstok en dan trek je het aan, zo werkt het niet, hè?
2: Nee, helaas nog niet. Dat is nog wel iets gecompliceerder.
1: Ja, maar het werkt wel, want degene die daarmee gelopen heeft, de piloot zoals jullie hem noemen, Daan, die heeft een dwarslesie en die heeft ermee gelopen. Wat was zijn reactie?
2: Daan is onze piloot voor het 3e jaar.
1: Mm-hmm.
2: Zij heeft vorig jaar en het jaar daarvoor ook gelopen in een ander exoskelet. En met ons jaar weer. En het is elke keer weer zo mooi om te zien dat als hij opstaat, dat zijn ogen een beetje opglimmen en de glimlach hierop komt. Hoe fijn het voor hem is om weer op ooghoogte te staan en ons weer aan te kijken en weer mee te doen. En hij zei zelf dat ons exoskelet, omdat we zonder krukken kunnen lopen, heel natuurlijk aanvoelt. Heel relaxed lopen, kost weinig moeite.
1: Ja, want hij kan al zonder krukken lopen zelfs.
2: Bij ons is dat gelukt inderdaad, ja.
1: Ja. Maar dat is ook iemand die al 3 jaar meeloopt. Als er iemand nieuw is, dan moet je toch even wennen aan zoiets, denk ik. Want het is nog niet zo dat je een maatpak hebt wat je zo, wat zei ik al, aan kan trekken.
2: Wordt wel op maat gemaakt nu nog.
1: Mm-hmm.
2: Alleen het is wel even trainen nog.
1: Ja.
2: Daan is niet meer gewend om te staan. Zijn lichaam moet ook weer heel erg wennen aan rechtop staan en rechtop bewegen. Dus we trainen best wel lang. Wanneer we 3 keer per week gewoon gaan oefenen. Beginnen met opstaan, een paar stapjes. En steeds breiden weer stapjes uit, totdat het steeds beter gaat.
1: Ja, ik begrijp ook dat hij het heel fijn vindt, die Daan, om op ooghoogte met andere mensen te kunnen communiceren.
2: Ja, je zit echt weer een beetje mee in de maatschappij.
1: Ja, want anders zit je in een rolstoel en dan ben je toch lager allemaal. Dat is zo. Maar ja, voordat dat robotpak helemaal is, zodat je het gewoon aan kan trekken, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
2: Dat moet inderdaad nog wel iets meer gebeuren daarvoor, ja.
1: Maar elk jaar kleine stapjes.
2: Ja, en wij proberen die stappen zo groot mogelijk te maken als studententeam.
1: Mm-hmm.
2: We hebben 1 jaar lang tijd en energie om echt hele vette dingen neer te zetten. We leggen de lat best wel hoog. Maar omdat we eigenlijk alleen maar gefocust zijn op innovatie, kunnen we dat ook proberen. We hoeven zelf niks op de markt te brengen. We zijn open source, zodat andere bedrijven al ons onderzoek kunnen gebruiken om zelf iets op de markt neer te zetten. Maar wij kunnen echt gewoon een hoog doel stellen en daar vol energie aan de slag voor gaan.
1: Ja, want bedrijven nemen dat wel over om te kijken of ze daar ook iets mee kunnen doen dus.
2: Dat zouden ze wel mogen. We hebben nog niet om het

0: twijfel dat ik zeg, oké, kom maar, ik ga het maken. Maar het staat wel allemaal online voor als iemand dat, daar interesse in heeft. Ja.
1: Dus dat zou wel kunnen. Maar ja, we zijn aan het eind van het seizoen. Jullie houden ermee op en er komt een nieuw team in september?
0: Ja, ja, vanaf september is een heel nieuw team aan de slag. Wij gaan ze allemaal inwerken. En dan mogen zij verder met het ontwikkelen.
1: En dan kunnen er weer nieuwe dingen gebeuren, zodat er misschien weer een wereldprimeur komt.
0: Zeker,
1: ja. Dat is de bedoeling in ieder geval. Ja. Mensen die denken, ik wil er toch wat meer over weten, kunnen die terecht op jullie website? Hebben jullie iets op de sociale media staan?
0: Ja, we hebben een website, projectmarch.nl, of op Instagram, op YouTube. We zijn overal actief. LinkedIn.
1: Ja, precies. Mensen kunnen het gewoon vinden. Als ze even zoeken op Project March met RCH, hè, aan het eind. Ja.
0: Ja.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Bente Amundsen van het Project March en de TU Delft is daar heel erg bij betrokken. En heel veel succes met je studie straks weer.
0: Dankjewel.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Wandel ons even terug in 1981 samen met The Carpenters en I Believe You. En daarvoor Jean Ferrat en C'est beau, la vie. Zometeen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. Na War en All Day Music.

0: formatie War uit de jaren 70. All Day Music hoorde je. Ons volgende onderwerp. Onlangs heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de investeringsbeslissing genomen voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Vergulde Hand in Vlaardingen. Herman de Bruin praat erover met Daan Siskens.
1: Daan, welkom.
2: Ja.
1: Je bent van de Boer-Burgerbeweging Delfland.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat is de politieke partij die ook in het bestuur van Delfland vertegenwoordigd is. Hè?
2: Zeker, ja. En ook in het dagelijks bestuur ondertussen, ja.
1: Want de verkiezingen van de waterschappen zijn er ook tegenwoordig. Zijn er gewoon politieke ondernemingen geworden, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Ja.
1: Merk je daar iets van dat je vanuit de Boer-Burgerbeweging daar zit?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat in het waterschap dat ik niet heel erg merk dat er echt grote politieke verschillen in zijn, omdat natuurlijk de taken daarvan zo duidelijk zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus je merkt ons wel bijvoorbeeld met de waterzuivering dat er bepaalde accenten worden gelegd op het onderwerp, maar dat in de breedte dat iedereen wel een consensus heeft over waar we het voor doen.
1: Ja, dus dat is de Boer-Burgerbeweging komt niet meteen naar voren als je over waterzuivering hebt. Of over Delfland in het algemeen.
2: Het algemeen meer dan met afvalwaterzuivering.
1: Precies. Ja. Maar we gaan het nu over de afvalwaterzuivering, want er komt een nieuwe afvalwaterzuivering. Hè?
2: Dat klopt, in Vlaardingen.
1: In Vlaardingen. Wat is er met die oude aan de hand?
2: Die is in de jaren 80 is hij meer gemoderniseerd. En die is nu ondertussen toch bijna 50 jaar oud. En omdat er ook een nieuwe richtlijn en nieuwe eisen worden gesteld aan het water wat gezuiverd moet worden, is eigenlijk een nieuwe zuivering nodig om daaraan te kunnen voldoen.
1: Beter zuiveren nog. En dat het schone water, want het gaat de nieuwe waterweg in, hè?
2: Ja, een deel inderdaad wel. En een deel wordt ook weer geloosd op de Krabbenplas aan mijn hoofd.
1: Oh ja, maar dat is ook het zwemwater vlakbij Vlaardingen dus.
2: Ja.
1: Daar komt het allemaal terecht. Maar die moet nog gebouwd worden.
2: Zeker,
1: Wordt die op de oude plek gebouwd? Of
2: nee, die
1: naast
2: wordt
1: de oude plek?
2: Echt heel vlakbij de oude plek inderdaad. Ja,
1: toch wel.
2: Ja.
1: Het is de Gulden Hand. Dus het is, als ik goed begrepen heb, de dijk van Vlaardingen naar Maassluis.
2: Ja.
1: Daar ligt die in de buurt, hè?
2: Daar ligt in de buurt, waar nu tenminste de Oekraïnerwijk zit. Ja.
1: Ja, dus dat is een plek om in de gaten te houden. Want gaan de mensen nog merken dat die gebouwd gaat worden?
2: Of? Zeker. En voor mij volgend jaar in de zomer wordt tenminste de eerste voorbereiding getroffen aan de bouw.
1: Oké. Want dat gaat nog een paar jaar duren dan voordat die klaar is.
2: Absoluut. Tenminste, de planning was eerst 2030 en dat is nu uiteindelijk verplaatst naar 2033.
1: Oh, maar de oude houdt het nog wel vol dan tot die tijd?
2: Dat gaat denk ik wel. Ja, tenminste, daar gaan we nu achter komen van wat er nodig is om die dan nog langer in gebruik te houden. Maar het is wel de bedoeling dat die dan nog tot 2033 nog in gebruik wordt genomen.
1: Dus je moet hem misschien nog even restaureren als het nodig is. Want hij is natuurlijk al een beetje een oude waterzuiver.
2: Absoluut.
1: Dat gaat een hoop geld kosten.
2: Ja.
1: Gaan de burgers daar wat van merken? Want die betalen natuurlijk ook voor het waterschap.
2: Absoluut, ja. En dat is het scenario van als je zo'n gigantisch bedrag eigenlijk ter beschikking stelt. Dat het waterschap dat maar op één manier kan ophalen. En dat is inderdaad bij de ingezetenen en bij de andere categorieën.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat merken de ingezetenen ervan als die nieuwe waterzuivering er is?
2: Als het gaat om de tarieven is er nu voor gekozen. Hoe het precies wordt opgebouwd, dat wordt nog verder uitgewerkt. Want nu dan het bedrag beschikbaar gesteld, dan is de begroting. Dan gaan we echt kijken wat definitief betekent voor de tarieven. Mm-hmm. Maar het zal in ieder geval wel betekenen dat de komende jaren de tarieven wel omhoog zullen gaan om te kunnen sparen voor dat bedrag.
1: Ja, want hij moet ergens gefinancierd worden.
2: Dat klopt. Ja.
1: Maar daardoor houden we ook droge voeten, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en dan vooral schoon water inderdaad. Ja.
1: En schoon water.
2: Ja.
1: Want het water wat er nu naar buiten gaat is minder schoon dan wat het straks wordt?
2: Dat klopt. Ja.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Hoewel het al vrij schoon is.
2: Het is inderdaad vrij schoon inderdaad. Ja, en nu is het idee is om nu dan nog een soort van bij die vierde trap, om er nu nog ook dan medicijnresten daarbij te pakken om die ook wat te gaan zuiveren.
1: Ja, dan kom ik een beetje technisch. Het is één integraal project, staat hier. Te besteden via een kost-plus contract. Ja. Is dat een heel technisch verhaal?
2: Voor mij klonk het ook wel technisch toen ik het in de commissie hoorde. Maar het is meer dat het een contract is waarbij de kosten worden gedeeld tussen het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dus dat er meer transparantie is. En dat er niet zo zegt van hier is het bedrag. Daarmee mag je doen. Maar dat er echt in het project heel de tijd wordt gekeken van als er pluspunten zijn financieel gezien. Dat die dan wordt gedragen door het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Noemen ze dan pain en gain.
1: Nou, er is in ieder geval gezorgd dat de burgers verantwoord geld gaan geven aan, want het komt natuurlijk allemaal van ons vandaan, van de burgers.
2: Ja.
1: Dat het goed uitgegeven wordt.
2: Absoluut, inderdaad. Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Absoluut.
1: Ja. Hoe je dat gaat doen, dat laat ik even in het midden, maar dat is prima. Blij dat het erdoor is?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dit was toch de afgelopen jaren dat ik tenminste in de commissie deelnam, wel echt het onderwerp wat elke keer weer terugkwam. En nu zo dan de, ja, de klopte vuurpijl met dan dit enorme besluit wat we hebben kunnen nemen.
1: Ja, ja. En pas in 2033, zei je?
2: Ja, is dan, het wordt dus, echt, ja.
1: Ja, dan wordt hij echt in gebruik genomen.
2: Ja. Ja.
1: Tot zo lang moeten we dus even wachten. Maar het water gaat nog gezuiverd de nieuwe waterweg in.
2: Absoluut, ja.
1: Ja, ja. Dat zeker. Ja. De mensen die nog wat meer willen weten over die afvalwaterzuivering, kunnen die alvast op de website terecht. Hebben jullie daar wat op staan?
2: Volgens mij is inderdaad nu een bepaald. Ik weet niet of het een dashboard is, maar in ieder geval wel een pagina aangemaakt waar inderdaad de updates worden gedeeld zijn van de afvalwaterzuivering. Ja.
1: Kijk even bij Hoogheemraadschap Delfland, dan kom je het allemaal tegen. Daar staan ook allerlei andere zaken op die voor het water en voor de mensen heel belangrijk zijn.
2: Absoluut, ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Daan Siskens, fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging in het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dank u wel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM, 1 radiostation.

ook Sayonara. Je hoorde Sukiyaki en A Taste of Honey. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging naar Parijs, Berlijn en Madrid in 1973. Zometeen de vernieuwing van het Westlands Museum. Dat na Walter Murphy en Just a Love Song.

0: Label dus. Walter Murphy met Just a Love Song. Hij maakte het in 1976. Ons volgende onderwerp. Het Westlands Museum, het culturele erfgoedhart van het Westland, wordt vernieuwd. Conservator Marjonne Kube is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Marjonne, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
2: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
1: Ja, het gebouw blijft. Of
2: het gebouw
1: gebouwen.
2: Blijft. Ja, ja, we zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus okay. Het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
1: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
2: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Het kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie. Die ergens een linkje heeft met het Westland.
1: Ja, en die hebben jullie in bezit?
2: Die hebben wij in bezit. Maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan. Dus dat is heel fijn.
1: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
2: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
1: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
2: Juist, En de kunst, dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een heel bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. Dus de kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
1: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
2: Ja, in hart en nieren inderdaad.
1: En de toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Is dat ook wel een voordeel, hè?
2: Ja, zeker. We willen graag zijn voor iedereen. En ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan. En straks wordt dat vol automatisch. Dus kan iedereen zo naar binnen.
1: Ja. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
2: Nee. We zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt. Zodat we gewoon open kunnen blijven voor publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones hoor. Dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen en de rest van het museum ook. Dus mensen hebben er zo min mogelijk last van.
1: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
2: Midden in het Westland, tussen de kassen laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
1: Ja, en fietsen kan ook.
2: Dat is helemaal leuk.
1: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je het even aanleggen bij het Westlands Museum.
2: En er staat het bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
1: Oké. Nou, dat is al heel mooi. Ja, ja. Mensen die denken, nou, ik ga vast kaarten bestellen, of ik ga eens kijken wat het is, kunnen die op de website terecht?
2: Alle informatie staat op onze website inderdaad, www.westlandsmuseum.nl. En u kunt gewoon hier zelf een kaartje kopen.
1: En alle vernieuwingen, daar staat ook iets op, over de website misschien?
2: Vooral op de socials proberen we daar zo actueel mogelijk over te vertellen. We hadden afgelopen week pannenbier, zoals dat dan zo mooi heet, het hoogste punt bereikt.
1: Ja.
2: En, met de wethouder, een feestelijk moment met iedereen. Dus dat soort dingen delen we dan op de socials.
1: En wanneer zijn jullie helemaal klaar met die vernieuwingen?
2: Wij hopen om 11 december open te gaan.
1: Oké, eind van het jaar dus. Dan is het Westlands Museum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westland Museum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. En eind december zijn ze helemaal hier klaar om nieuw te ontvangen. Maar je kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
2: Ja. Zeker weten.
1: Nogmaals dank.

Tom Petty en de Heartbreakers bezongen de Wildflowers, de wilde bloemen, in 1994. En dat was de late avond van donderdag 30 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Stevie Nicks is nog even bij je. Fijne nacht.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Arcado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon.